0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco is het grootste oliebedrijf ter wereld. Het produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar daar wordt dus alsnog meer geld aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel en geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land weer naar huis gebracht. De laatste minuten van het eredivisieduel tussen NAC Breda en Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog worden gespeeld. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. Voor de 8 minuten die nu nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Gisterenmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda is gedegradeerd uit de eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verregaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zit vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. Het weer in het zuiden valt vannacht wat regen. Komende dag is het een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer komende dag is een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
3: Oh.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. De vredesonderhandelingen liepen tot nu toe steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. In het eerste kwartaal maakte het bedrijf ruim 28 miljard euro winst, een kwart meer dan dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Wadden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS Journaal.
0: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
2: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
2: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
3: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
4: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die ballen maar even uitpikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
5: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf 25 euro een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

Hier is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met drukte op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Prins Klausplein, 5 kilometer file. Verderop tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp, 6. A20 richting Gouda bij Moordrecht, 6 kilometer vanaf Rotterdam Prins Alexander. In alle gevallen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren tussen 2021 en 2025 van 17% naar 33%. In die periode kwamen 12 jongeren om het leven op overwegen. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties. Nederland stuurt later vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife. Daarmee wordt een deel van de bemanning van cruiseschip De Hondius opgehaald. Op Eindhoven Airport kwam gisteravond al een groep aan, onder wie 8 Nederlanders. Ze moeten thuis 6 weken in isolatie. Minister Hermans vertrouwt erop dat mensen zich daaraan houden.
2: Veel vaker kan er sprake zijn van iemand die met een virus terugkomt. En dan vragen we dan in quarantaine te gaan. En de ervaring leert, mensen doen dat. 2 keer per dag heeft de GGD contact. En zo gaan we dat vormgeven de komende weken.
1: Of de passagiers zich ook aan de quarantaineregels houden, wordt niet met huisbezoeken gecontroleerd. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. De ploeg van Frenkie de Jong won met 2-0 van de aartsrivaal Real Madrid. De wedstrijd begon met een minuut stilte nadat 's ochtends de vader van coach Hansi Flick was overleden. Voor hem was het een dag met een dubbel gevoel.
3: I will never forget this day. You know, this is it was a tough day for me when my father passed away, but here my team is fantastic. I really love it. It's like a family. And also in El Clasico against Real Madrid to win the La Liga.
1: Met nog 3 duels heeft Barcelona 14 punten meer dan de rivaal uit Madrid en zijn ze er niet meer in te halen. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang, met vooral drukte op de A4 richting Amsterdam. Er rijdt het verkeer langzaam tussen Den Hoorn en knooppunt Hoflied over 12 kilometer. De vertraging is een kwartier. A20 naar Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht, 6 kilometer file. En daar is de extra reistijd 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
3: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda. BR6.
1: Kunstmarkt met kunst- en curiosa-veiling, georganiseerd door Stichting Kunstkring Bodegraven. Kom langs in het Evertshuis en geniet van een variatie aan kunst, ontmoet de kunstenaars, olie, verf, acryl, waterverf, fotografie, sieraden, textielart en recycleart. Om 12:30 en om 14:00 kunt u meedoen met de kunst- en curiosa-veiling. Biedt u mee? De opbrengst gaat volledig naar het project Kunst door de Brievenbus. Zaterdag 16 mei van 11:30 tot 14:00. Gratis toegang. Maak een vroege start op Hemelvaartsdag en kom dauwtrappen bij de Reewijkse Plassen. Kies een wandeltocht van 7, 13 of 18 kilometer en ga op pad met de routekaart.

dwaal over de oude houtkades, langs de enkele en dubbele wierikken en loop tussen de plassen en weilanden door. Onderweg is er een gratis koffie- en theepunt. Geniet van de morgenstond en ervaar de stilte in het gebied. Bij terugkomst staat er een ontbijt voor je klaar op natuurboerderij Hoevestein. Op Hemelvaartsdag, 14 mei, van 5 tot 7:30. Startpunt natuurboerderij Hoevestein, Oekopsedijk 20, 2811 NG Reewijk. Tickets via staatsbosbeheer.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Aan de Karperlaan in Bodegraven is vrijdag een schuifpui uit een hijskraan gevallen. Het gevaar is op een man terechtgekomen die buiten bewustzijn raakte en zwaar gewond naar het ziekenhuis is gebracht. Het ongeluk gebeurde midden in een woonwijk. De man die de schuifpui wilde opvangen verloor zijn evenwicht en daarna belandde de pui op hem. Dat verklaart de Nederlandse arbeidsinspectie. De gewonde man is een werknemer van het bedrijf. Een traumahelikopter is naar Bodegraven gevlogen om een arts in te vliegen. Met de ambulance is het slachtoffer onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis in Leiden vervoerd. Hoe het nu met het slachtoffer gaat is niet bekend. In een spannende derby bleven Roda 76 en Zwammerdam steken op 1-1. Het puntenverlies van de koploper bleef zonder gevolgen, omdat ook naast de belager KDO niet verder kwam dan een gelijkspel. Wint Roda komende zaterdag, dan mogen de Bodegravers pronken met de kampioenschaal. In een geweldige ambiance en voor het oog van vele honderden toeschouwers deden de twee streekploegen nauwelijks voor elkaar onder. De blauwhemden mochten zich het eerste half uur de iets bovenliggende partij noemen. Ze gingen verdiend aan de leiding door een treffer van topscorer Jeroen Schouten. Ook Altior is de Bodegravers tot op 1 punt genaderd. En dat betekent dat in de laatste competitiewedstrijd, uit bij het al gedegradeerde Zevenhoven, alleen de volle winst telt voor het kampioenschap.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt vrij normaal op de wegen in onze regio. Op de A4 richting Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein 7 kilometer met daar 10 minuten vertraging. Verderop tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp 9 kilometer met een kwartier extra reistijd. En op de A20 naar Gouda langzaam rijden en stilstaan tussen Rotterdam-Alexander en Moordrecht 5 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Een gezelliger centrum of een aderlating voor de middenstand? Op 12 mei in de Bodegraafse Balie praten we over de optie om de auto's uit de Brugstraat te weren. Is dit een kans voor een gezelliger winkelcentrum of juist slecht voor de middenstand? Iedereen is welkom om mee te denken en te praten over actuele thema's, zoals verkeer, klimaat en onderwijs. Neem deel aan het debat in het Evertshuis, elke tweede dinsdag van de maand. En na afloop kan er worden nagepraat. Tot ziens op 12 mei om 8 uur. Toegang is gratis. Kom en geniet van de 49ste Keramiekdagen in Gouda. 2 dagen vol keramiek, muziek en bijzondere exposities. Ontdek werk van topkeramisten en doe zelf mee. Bezoek het buitenatelier met floral art van Dini Blom en internationale studenten. De Goudse Keramiekdagen vinden plaats op de Markt in Gouda. Kom langs tussen 14 mei om 10 uur en 15 mei tot 5 uur. Het thema van dit jaar is grenzeloos. Kijk in de agenda op onze website br6.nl voor meer informatie.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een Amerikaanse opvarende van cruiseschip Hondius heeft positief getest op het hantavirus. Patiënt is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar de VS zijn gebracht. De Hondius kwam gisterochtend aan op Tenerife. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in quarantaine. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren in 4 jaar tijd. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties, zegt ProRail.
2: Dat zien we wel, dat dat vaak ook een probleem is. En we snappen allemaal dat je in een verloren minuutje wel eens eventjes op je telefoon kijkt. Maar dat brengt gevaren met zich mee. En daar willen we inderdaad de aandacht voor vragen.
1: Met de nieuwe campagne wil ProRail jongeren tussen de 15 en 21 jaar bewuster maken van de risico's. Op meerdere risicovolle spoorwegovergangen staan inmiddels flitscamera's die gevaarlijk gedrag vastleggen en kunnen leiden tot boetes. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Door de vernieling is er glasschade aan een raam. Iemand zou de vernieling hebben opgemerkt, waarna de politie is gewaarschuwd, meldt Omroep Brabant. Er werden toen resten van vuurwerk en een vloeistof aangetroffen. Tegen de komst van de asielzoekers in het pand werd meerdere keren geprotesteerd en blokkeerden demonstranten verschillende keren de nabijgelegen A59. Premier Jette bezoekt de Caribische eilanden. Vandaag is hij op Sint Eustatius, morgen gaat hij naar Bonaire. En dat bezoek ligt gevoelig, want eind januari bepaalde de rechter dat Nederland meer moet doen om Bonaire te beschermen tegen klimaatverandering. De inwoners vinden dat Nederland geld moet investeren op het eiland.
3: Heel veel mensen denken Bonaire, ja, dat is Caribisch Nederland. Nee, Bonaire is Nederland. Als Breda onder water dreigt te lopen, dan stellen we die vraag niet. En zo moet je ook naar Bonaire kijken. Dus het is Nederland, het is de verantwoordelijkheid van het Rijk.
1: Het is de eerste bezoek van Jette aan de Caribische eilanden als minister-president. Het weer, er trekken buien over het land, maar soms is er ook zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt op de meeste plaatsen vrij normaal. De langste files staan op de A4 van Rotterdam naar Den Haag tussen Delft en Rijswijk, 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Verderop tussen Leidschendam en knooppunt Hoflied, 8 kilometer met ook daar 10 minuten oponthoud. Een kwartier vertraging op de A20 naar Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht, nu 5 kilometer file. En op de N11 Bodegraven richting Leiden bij Zoeterwoude 2 kilometer met 10 minuten vertraging. De andere kant op richting Bodegraven voor de aansluiting met de A12 2 kilometer. En daar is de vertraging 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op mdlfonds.nl. MDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
0: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
7: Alles.

0: regioagenda.
1: Kunstmarkt met kunst- en curioza-veiling, georganiseerd door Stichting Kunstkring Bodegraven. Kom langs in het Evertshuis en geniet van een variatie aan kunst, ontmoet de kunstenaars, olie, verf, acryl, waterverf, fotografie, sieraden, textielart en recycleart. Om 00:30 en om 14:00 kunt u meedoen met de kunst- en curioza-veiling. Biedt u mee? De opbrengst gaat volledig naar het project Kunst door de Brievenbus. Zaterdag 16 mei van 00:30 tot 16:00. Gratis toegang. Kom en geniet van de 49ste keramiekdagen in Gouda. 2 dagen vol keramiek, muziek en bijzondere exposities. Ontdek werk van topkeramisten en doe zelf mee. Bezoek het buitenatelier met floral art van Dini Blom en internationale studenten. De Goudse keramiekdagen vinden plaats op de markt in Gouda. Kom langs tussen 14 mei om 10:00 en 15 mei tot 17:00. Het thema van dit jaar is grenzeloos. Kijk in de agenda op onze website br6.nl voor meer informatie.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Aan de Karperlaan in Bodegraven is vrijdag een schuifpui uit een hijskraan gevallen. Het gevaar is op een man terechtgekomen die buiten bewustzijn raakte en zwaar gewond naar het ziekenhuis is gebracht. Het ongeluk gebeurde midden in een woonwijk. De man die de schuifpui wilde opvangen verloor zijn evenwicht en daarna belandde de pui op hem. Dat verklaart de Nederlandse arbeidsinspectie. De gewonde man is een werknemer van het bedrijf. Een traumahelikopter is naar Bodegraven gevlogen om een arts in te vliegen. Met de ambulance is het slachtoffer onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis in Leiden vervoerd. Hoe het nu met het slachtoffer gaat is niet bekend. In een spannende derby bleven Roda 76 en Zwammerdam steken op 1-1. Het puntenverlies van de koploper bleef zonder gevolgen, omdat ook naast de belager KDO niet verder kwam dan een gelijkspel. Wint Roda komende zaterdag, dan mogen de Bodegravers pronken met de kampioenschaal. In een geweldige ambiance en voor het oog van vele honderden toeschouwers deden de twee streekploegen nauwelijks voor elkaar onder. De blauwhemden mochten zich het eerste half uur de iets bovenliggende partij noemen. Ze gingen verdiend aan de leiding door een treffer van topscorer Jeroen Schouten. Ook Altior is de Bodegravers tot op 1 punt genaderd. En dat betekent dat in de laatste competitiewedstrijd, uit bij het al gedegradeerde Zevenhoven, alleen de volle winst telt voor het kampioenschap.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Diepenburg en Hoogmade 17 kilometer met daar 20 minuten vertraging. A20 richting Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven 4 kilometer met daar 10 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk, 2 rijstroken zijn dicht. En op de N223 richting Delft voor de aansluiting met de A4 2 kilometer met daar een kwartier tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: agenda.
1: Maak een vroege start op Hemelvaartsdag en kom dauwtrappen bij de Reewijkse Plassen. Kies een wandeltocht van 7, 13 of 18 kilometer en ga op pad met de routekaart. Dwaal over de oude houtkades, langs de enkele en dubbele wierikken en loop tussen de plassen en weilanden door. Onderweg is er een gratis koffie- en theepunt. Geniet van de morgenstond en ervaar de stilte in het gebied. Bij terugkomst staat er een ontbijt voor je klaar op natuurboerderij Hoevestein. Op Hemelvaartsdag, 14 mei, van 5 tot 7:30. Startpunt natuurboerderij Hoevestein, Oekopse Dijk 20, 2811 NG Reewijk. Tickets via staatsbosbeheer.nl. Een gezelliger centrum of een aderlating voor de middenstand? Op 12 mei in de Bodegraafse Balie praten we over de optie om de auto's uit de Brugstraat te weren. Is dit een kans voor een gezelliger winkelcentrum of juist slecht voor de middenstand? Iedereen is welkom om mee te denken en te praten over actuele thema's, zoals verkeer, klimaat en onderwijs. Neem deel aan het debat in het Evertshuis, elke tweede dinsdag van de maand. En na afloop kan er worden nagepraat. Tot ziens op 12 mei om 8:00. Toegang is gratis.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een Amerikaanse en Franse opvarende van cruiseschip Hondius hebben positief getest op het hantavirus. Patiënten werden gisteren geëvacueerd van het schip dat bij Tenerife ligt. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in thuisquarantaine, zegt de GGD.
2: Elke dag wordt er 2 keer contact met ze gelegd. Op die momenten temperaturen ze dan ook even om te kijken of ze misschien koortsachtige klachten aan het ontwikkelen zijn. En we vragen gewoon hoe het met ze gaat. We volgen natuurlijk ook hoe het gewoon mentaal met ze gaat.
1: Nederland stuurt vandaag weer een vliegtuig naar Tenerife om mensen daar op te halen. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. ProRail begint met een nieuwe campagne om jongeren bewuster te maken van het gevaar. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest. De beving had een kracht van 1,9. Het gaat om een aardbeving op 3 kilometer diepte, meldt het Dagblad van het Noorden. Dat betekent dat de beving geen natuurlijke oorzaak had. Vanwege de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. De Franse president Macron is op rondreis in Afrika. Hij was al in Egypte en is vandaag in Kenia voor speciale top waar Afrikaanse staatshoofden op afkomen, zegt correspondent Saskia Houtuin.
3: Vandaag draait het vooral om business, om het zakenleven. Bedrijven en investeerders vanuit het hele continent die gaan vandaag met elkaar om tafel. En morgen is meer de politieke dag. Dan komen maar liefst een 20-tal Afrikaanse staatshoofden bijeen in Nairobi.
1: Frankrijk richt zich de laatste jaren steeds meer op Engelstalige landen in Afrika en minder op oud-koloniën, omdat met de meeste van de landen die relatie is bekoeld. Het weer. In de ochtend blijft het nog droog, maar later trekken vanuit het noorden buien over het land. Met 10 tot 13 graden is het een stuk koeler dan gisteren. Vanavond meer buien en op de Wadden komen dan zware windstoten voor. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen nu snel op. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag rijdt het verkeer nog langzaam tussen Den Hoorn en Ypenburg 5 kilometer met 10 minuten vertraging. En 11 Leiden richting Bodegraven tussen Bodegraven en de A12 3 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. En op de N211 richting Delft tussen Kwintsheul en de aansluiting met de A4 3 kilometer met 5 tot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik, een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Hallo, met Kees. Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
8: Hebben ze al een hulphond gedacht?
9: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
10: Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving.

juist slecht voor de middenstand. Iedereen is welkom om mee te denken en te praten over actuele thema's, zoals verkeer, klimaat en onderwijs. Neem deel aan het debat in het Evertshuis, elke tweede dinsdag van de maand. En na afloop kan er worden nagepraat. Tot ziens op 12 mei om 8 uur. Toegang is gratis. Kunstmarkt met kunst- en curiosa-veiling, georganiseerd door Stichting Kunstkring Bodegraven. Kom langs in het Evertshuis en geniet van een variatie aan kunst, ontmoet de kunstenaars, olie, verf, acryl, waterverf, fotografie, sieraden, textielart en recycleart. Om 12:30 en om 14:00 kunt u meedoen met de Kunst- en Curiosa-veiling. Biedt u mee? De opbrengst gaat volledig naar het project Kunst door de Brievenbus. Zaterdag 16 mei van 10:30 tot 16:00. Gratis toegang.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Aan de Karperlaan in Bodegraven is vrijdag een schuifpui uit een hijskraan gevallen. Het gevaar is op een man terechtgekomen die buiten bewustzijn raakte en zwaar gewond naar het ziekenhuis is gebracht. Het ongeluk gebeurde midden in een woonwijk. De man die de schuifpui wilde opvangen verloor zijn evenwicht en daarna belandde de pui op hem. Dat verklaart de Nederlandse arbeidsinspectie. De gewonde man is een werknemer van het bedrijf. Een traumahelikopter is naar Bodegraven gevlogen om een arts in te vliegen. Met de ambulance is het slachtoffer onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis in Leiden vervoerd. Hoe het nu met het slachtoffer gaat is niet bekend. In een spannende derby bleven Roda 76 en Zwammerdam steken op 1-1. Het puntenverlies van de koploper bleef zonder gevolgen, omdat ook naast de belager KDO niet verder kwam dan een gelijkspel. Wint Roda komende zaterdag, dan mogen de Bodegravers pronken met de kampioenschaal. In een geweldige ambiance en voor het oog van vele honderden toeschouwers deden de twee streekploegen nauwelijks voor elkaar onder. De blauwhemden mochten zich het eerste half uur de iets bovenliggende partij noemen. Ze gingen verdiend aan de leiding door een treffer van topscorer Jeroen Schouten. Ook Altior is de Bodegravers tot op 1 punt genaderd. En dat betekent dat in de laatste competitiewedstrijd, uit bij het al gedegradeerde Zevenhoven, alleen de volle winst telt voor het kampioenschap.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Kom en geniet van de 49ste keramiekdagen in Gouda. 2 dagen vol keramiek, muziek en bijzondere exposities. Ontdek werk van topkeramisten en doe zelf mee. Bezoek het buitenatelier met floral art van Dini Blom en internationale studenten. De Goudse keramiekdagen vinden plaats op de markt in Gouda. Kom langs tussen 14 mei om 10 uur en 15 mei tot 5 uur. Het thema van dit jaar is grenzeloos. Kijk in de agenda op onze website br6.nl voor meer informatie. Maak een vroege start op Hemelvaartsdag en kom dauwtrappen bij de Reewijkse Plassen. Kies een wandeltocht van 7, 13 of 18 kilometer en ga op pad met de routekaart. Dwaal over de oude houtkades, langs de enkele en dubbele wierikken en loop tussen de plassen en weilanden door. Onderweg is er een gratis koffie- en theepunt. Geniet van de morgenstond en ervaar de stilte in het gebied. Bij terugkomst staat er een ontbijt voor je klaar op natuurboerderij Hoevestein. Op Hemelvaartsdag, 14 mei, van 5 tot 7:30. Startpunt natuurboerderij Hoevestein, Oekopse Dijk 20, 2811 NG Reewijk. Tickets via staatsbosbeheer.nl.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten voor een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing. Maar daarna riskeerden bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in de stad kan worden ingevoerd. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest met een kracht van 1,9. Volgens het Dagblad van het Noorden was het een beving op 3 kilometer diepte. Door de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Een raam heeft schade en de politie vond resten van vuurwerk en een vloeistof, meldt Omroep Brabant. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch werd meerdere keren geprotesteerd. Ook blokkeerden demonstranten een aantal keer de nabijgelegen snelweg A59. Nog eens 2 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn positief getest op het hantavirus. Een Amerikaan had geen symptomen, maar bleek de ziekte wel te hebben. En een Franse vrouw kreeg in het vliegtuig onderweg naar huis klachten. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Vanavond is er op de Waddeneilanden kans op zware windstoten. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat file door een ongeluk tussen de Keteltunnel en Den Haag-Zuid 6 kilometer met 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via de A20 en de A13. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dinsdagavond 8 uur.
4: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
3: Dinsdagavond 8 uur.
4: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
3: Dinsdagavond 8 uur.
4: De muziekexperts. Live op BR6.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
7: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

stilte in het gebied. Bij terugkomst staat er een ontbijt voor je klaar op natuurboerderij Hoevestein. Op Hemelvaartsdag, 14 mei, van 5 tot 7:30. Startpunt natuurboerderij Hoevestein, Oekopsedijk 20, 2811 NG Reewijk. Tickets via staatsbosbeheer.nl. Een gezelliger centrum of een aderlating voor de middenstand? Op 12 mei in de Bodegraafse Balie praten we over de optie om de auto's uit de Brugstraat te weren. Is dit een kans voor een gezelliger winkelcentrum of juist slecht voor de middenstand? Iedereen is welkom om mee te denken en te praten over actuele thema's, zoals verkeer, klimaat en onderwijs. Neem deel aan het debat in het Evertshuis, elke tweede dinsdag van de maand. En na afloop kan er worden nagepraat. Tot ziens op 12 mei om 8:00. Toegang is gratis.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Aan de Karperlaan in Bodegraven is vrijdag een schuifpui uit een hijskraan gevallen. Het gevaar is op een man terechtgekomen die buiten bewustzijn raakte en zwaargewond naar het ziekenhuis is gebracht. Het ongeluk gebeurde midden in een woonwijk. De man die de schuifpui wilde opvangen verloor zijn evenwicht en daarna belandde de pui op hem. Dat verklaart de Nederlandse arbeidsinspectie. De gewonde man is een werknemer van het bedrijf. Een traumahelikopter is naar Bodegraven gevlogen om een arts in te vliegen. Met de ambulance is het slachtoffer onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis in Leiden vervoerd. Hoe het nu met het slachtoffer gaat is niet bekend. In een spannende derby bleven Roda 76 en Zwammerdam steken op 1-1. Het puntenverlies van de koploper bleef zonder gevolgen, omdat ook naast de belager KDO niet verder kwam dan een gelijkspel. Wint Roda komende zaterdag, dan mogen de Bodegravers pronken met de kampioenschaal. In een geweldige ambiance en voor het oog van vele honderden toeschouwers deden de twee streekploegen nauwelijks voor elkaar onder. De blauwhemden mochten zich het eerste half uur de iets bovenliggende partij noemen. Ze gingen verdiend aan de leiding door een treffer van topscorer Jeroen Schouten. Ook Altior is de Bodegravers tot op 1 punt genaderd. En dat betekent dat in de laatste competitiewedstrijd, uit bij het al gedegradeerde Zevenhoven, alleen de volle winst telt voor het kampioenschap.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Kom en geniet van de 49ste keramiekdagen in Gouda. 2 dagen vol keramiek, muziek en bijzondere exposities. Ontdek werk van topkeramisten en doe zelf mee. Bezoek het buitenatelier met floral art van Dini Blom en internationale studenten. De Goudse keramiekdagen vinden plaats op de Markt in Gouda. Kom langs tussen 14 mei om 10 uur en 15 mei tot 5 uur. Het thema van dit jaar is grenzeloos. Kijk in de agenda op onze website br6.nl voor meer informatie. Kunstmarkt met kunst- en curiosa-veiling, georganiseerd door Stichting Kunstkring Bodegaven. Kom langs in het Evertshuis en geniet van een variatie aan kunst, ontmoet de kunstenaars, olie, verf, acryl, waterverf, fotografie, sieraden, textielart en recycleart. Om 00:30 en om 14:00 kunt u meedoen met de Kunst- en Curiosa-veiling. Biedt u mee? De opbrengst gaat volledig naar het project Kunst door de Brievenbus. Zaterdag 16 mei van 00:30 tot 16:00. Gratis toegang.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen, van 18, verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Maar als er een gouden tip komt, wordt het onderzoek naar Tanja Groen wel weer heropend. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten op een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing, maar daarna riskeren bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in Amsterdam kan worden ingevoerd. Bij een pand in Den Bosch, waar de gemeente asielzoekers wil opvangen, is dit weekend een explosie geweest. De politie vond resten van vuurwerk. Een raam werd beschadigd. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch is al vaker geprotesteerd, onder meer door een blokkade van de A59. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt vanmiddag 10 tot 13 graden en dat is een stuk frisser dan de afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Waddeneilanden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
5: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
6: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Agenda.
1: Kunstmarkt met kunst- en curiosa-veiling, georganiseerd door Stichting Kunstkring Bodegraven. Kom langs in het Evertshuis en geniet van een variatie aan kunst, ontmoet de kunstenaars, olie, verf, acryl, waterverf, fotografie, sieraden, textielart en recycleart. Om 12:30 en om 14:00 kunt u meedoen met de kunst- en curiosa-veiling. Biedt u mee? De opbrengst gaat volledig naar het project Kunst door de Brievenbus. Zaterdag 16 mei van 10:30 tot 16:00. Gratis toegang. Een gezelliger centrum of een aderlating voor de middenstand? Op 12 mei in de Bodegraafse Balie praten we over de optie om de auto's uit de Brugstraat te weren. Is dit een kans voor een gezelliger winkelcentrum of juist slecht voor de middenstand? Iedereen is welkom om mee te denken en te praten over actuele thema's, zoals verkeer, klimaat en onderwijs. Neem deel aan het debat in het Evertshuis, elke tweede dinsdag van de maand. En na afloop kan er worden nagepraat. Tot ziens op 12 mei om 8:00. Toegang is gratis.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Aan de Karperlaan in Bodegraven is vrijdag een schuifpui uit een hijskraan gevallen. Het gevaar is op een man terechtgekomen die buiten bewustzijn raakte en zwaar gewond naar het ziekenhuis is gebracht. Het ongeluk gebeurde midden in een woonwijk. De man die de schuifpui wilde opvangen verloor zijn evenwicht en daarna belandde de pui op hem. Dat verklaart de Nederlandse arbeidsinspectie. De gewonde man is een werknemer van het bedrijf. Een traumahelikopter is naar Bodegraven gevlogen om een arts in te vliegen. Met de ambulance is het slachtoffer onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis in Leiden vervoerd. Hoe het nu met het slachtoffer gaat is niet bekend. In een spannende derby bleven Roda 76 en Zwammerdam steken op 1-1. Het puntenverlies van de koploper bleef zonder gevolgen, omdat ook naast de belager KDO niet verder kwam dan een gelijkspel. Wint Roda komende zaterdag, dan mogen de Bodegravers pronken met de kampioenschaal. In een geweldige ambiance en voor het oog van vele honderden toeschouwers deden de twee streekploegen nauwelijks voor elkaar onder. De blauwhemden mochten zich het eerste half uur de iets bovenliggende partij noemen. Ze gingen verdiend aan de leiding door een treffer van topscorer Jeroen Schouten. Ook Altior is de Bodegravers tot op 1 punt genaderd. En dat betekent dat in de laatste competitiewedstrijd, uit bij het al gedegradeerde Zevenhoven, alleen de volle winst telt voor het kampioenschap.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: agenda.
1: Kom en geniet van de 49ste keramiekdagen in Gouda. 2 dagen vol keramiek, muziek en bijzondere exposities. Ontdek werk van topkeramisten en doe zelf mee. Bezoek het buitenatelier met floral art van Dini Blom en internationale studenten. De Goudse keramiekdagen vinden plaats op de Markt in Gouda. Kom langs tussen 14 mei om 10 uur en 15 mei tot 5 uur. Het thema van dit jaar is grenzeloos. Kijk in de agenda op onze website br6.nl voor meer informatie. Maak een vroege start op Hemelvaartsdag en kom dauwtrappen bij de Reewijkse Plassen. Kies een wandeltocht van 7, 13 of 18 kilometer en ga op pad met de routekaart. Dwaal over de oude houtkades, langs de enkele en dubbele wierikken en loop tussen de plassen en weilanden door. Onderweg is er een gratis koffie- en theepunt. Geniet van de morgenstond en ervaar de stilte in het gebied. Bij terugkomst staat er een ontbijt voor je klaar op natuurboerderij Hoevestein. Op Hemelvaartsdag, 14 mei, van 5 tot 7:30. Startpunt natuurboerderij Hoevestein, Oekopsedijk 20, 2811 NG Reewijk. Tickets via staatsbosbeheer.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tankstations profiteren niet van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt, die de markt extra in de gaten houdt om te zien wie aan de oorlog verdient. Tankstations verdienen niets extra's omdat zij de hogere inkoopprijs van diesel en benzine meteen doorberekenen aan de consument. Oliebedrijven maken juist wel meer winst door de gestegen olieprijzen. Vorige week werd bekend dat Shell het eerste kwartaal bijna 5 miljard euro winst had, flink meer dan een jaar eerder. De plannen voor ingrepen in de sociale zekerheid moeten binnen 2 weken van tafel, anders komen er landelijke acties, dreigen de vakbonden FNV, CNV en VCP. Het kabinet wil bezuinigen op de WW en de WIA en wil de AOW-leeftijd verder verhogen. Volgens de bonden legt het kabinet eenzijdig de rekening bij werkenden, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. Na 33 jaar sluit het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen. De studenten kwam in 1993 na een feest in Maastricht niet meer thuis en sindsdien zijn verschillende grote onderzoeken geweest. Afgelopen maanden bleek dat een Belgische gevangene mogelijk wist wat er met Tanja Groen was gebeurd. De politie zegt nu dat dat niet klopt en dat er geen aanleiding is om opnieuw te gaan zoeken naar de studenten. Een verdwenen schilderij uit de collectie van de kunsthandelaar Goudstikke is opgedoken bij nazaten van de Nederlandse SS'er Seyfarth. Het gaat om een schilderij van Toon Kelder dat tijdens de oorlog was geroofd van Joodse eigenaren. De zaak kwam aan het licht omdat een man ontdekte dat hij familie is van Seyfarth, die na de oorlog zijn naam veranderde. Hij ontdekte het schilderij in de gang bij de kleindochter van de SS-generaal. Zij wist dat het roofkunst was. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen en dan wordt het een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
4: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
0: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Kom en geniet van de 49ste keramiekdagen in Gouda. 2 dagen vol keramiek, muziek en bijzondere exposities. Ontdek werk van topkeramisten en doe zelf mee. Bezoek het buitenatelier met floral art van Dini Blom en internationale studenten. De Goudse keramiekdagen vinden plaats op de markt in Gouda. Kom langs tussen 14 mei om 10 uur en 15 mei tot 5 uur. Het thema van dit jaar is grenzeloos. Kijk in de agenda op onze website br6.nl voor meer informatie. Kunstmarkt met kunst- en curiosa-veiling, georganiseerd door Stichting Kunstkring Bodegave. Kom langs in het Evertshuis en geniet van een variatie aan kunst, ontmoet de kunstenaars, olie, verf, acryl, waterverf, fotografie, sieraden, textielart en recycleart. Om 00:30 en om 14:00 kunt u meedoen met de Kunst- en Curiosa-veiling. Biedt u mee? De opbrengst gaat volledig naar het project Kunst door de Brievenbus. Zaterdag 16 mei van 00:30 tot 16:00. Gratis toegang.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Aan de Karperlaan in Bodegraven is vrijdag een schuifpui uit een hijskraan gevallen. Het gevaar is op een man terechtgekomen die buiten bewustzijn raakte en zwaargewond naar het ziekenhuis is gebracht. Het ongeluk gebeurde midden in een woonwijk. De man die de schuifpui wilde opvangen verloor zijn evenwicht en daarna belandde de pui op hem. Dat verklaart de Nederlandse arbeidsinspectie. De gewonde man is een werknemer van het bedrijf. Een traumahelikopter is naar Bodegraven gevlogen om een arts in te vliegen. Met de ambulance is het slachtoffer onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis in Leiden vervoerd. Hoe het nu met het slachtoffer gaat is niet bekend. In een spannende derby bleven Roda 76 en Zwammerdam steken op 1-1. Het puntenverlies van de koploper bleef zonder gevolgen, omdat ook naast de belager KDO niet verder kwam dan een gelijkspel. Wint Roda komende zaterdag, dan mogen de Bodegravers pronken met de kampioenschaal. In een geweldige ambiance en voor het oog van vele honderden toeschouwers deden de twee streekploegen nauwelijks voor elkaar onder. De blauwhemden mochten zich het eerste half uur de iets bovenliggende partij noemen. Ze gingen verdiend aan de leiding door een treffer van topscorer Jeroen Schouten. Ook Altior is de Bodegravers tot op 1 punt genaderd. En dat betekent dat in de laatste competitiewedstrijd, uit bij het al gedegradeerde Zevenhoven, alleen de volle winst telt voor het kampioenschap.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Maak een vroege start op Hemelvaartsdag en kom dauwtrappen bij de Reewijkse plassen. Kies een wandeltocht van 7, 13 of 18 kilometer en ga op pad met de routekaart. Dwaal over de oude houtkades, langs de enkele en dubbele wierikken en loop tussen de plassen en weilanden door. Onderweg is er een gratis koffie- en theepunt. Geniet van de morgenstond en ervaar de stilte in het gebied. Bij terugkomst staat er een ontbijt voor je klaar op natuurboerderij Hoevestein. Op Hemelvaartsdag, 14 mei, van 5 tot 7:30. Startpunt natuurboerderij Hoevestein, Oekopsedijk 20, 2811 NG Reewijk. Tickets via staatsbosbeheer.nl. Een gezelliger centrum of een aderlating voor de middenstand? Op 12 mei in de Bodegraafse balie praten we over de optie om de auto's uit de Brugstraat te weren. Is dit een kans voor een gezelliger winkelcentrum of juist slecht voor de middenstand? Iedereen is welkom om mee te denken en te praten over actuele thema's, zoals verkeer, klimaat en onderwijs. Neem deel aan het debat in het Evertshuis, elke tweede dinsdag van de maand. En na afloop kan er worden nagepraat. Tot ziens op 12 mei om 8:00. Toegang is gratis.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Britse premier Starmer heeft in zijn eerste toespraak na de lokale verkiezingen de verantwoordelijkheid genomen voor het slechte resultaat van zijn Labour-partij. Het deed pijn en dat moet het ook doen, zei hij. In de speech zette Starmer zich neer als verdediger van de werkende Britten. En hij haalde hard uit naar partijleider Farage van Reform UK, die bij de verkiezingen een enorme winst behaalde. Starmer noemde Farage een oplichter en een opportunist. Ook herhaalde hij dat hij niet opstapt als premier. Europese leiders willen niet dat de Duitse oud-bondskanselier Schröder onderhandelaar wordt namens de EU over vrede tussen Oekraïne en Rusland. De Russische president Poetin zei zaterdag dat het conflict het einde nadert en dat hij Schröder de aangewezen persoon vindt om namens Europa te onderhandelen over nieuwe veiligheidsafspraken. EU-buitenlandschef Kallas zegt dat de pro-Russische Schröder als bemiddelaar geen goed idee is. Ook Oekraïne en Duitsland zijn tegen dit idee. Voor het opknappen van de haven van Terschelling is een oplossing gevonden. De helft van de kosten wordt betaald door het Rijk, de andere helft door gemeenten, de provincies Friesland en andere geldschieters. De Willem-Barendskade bij de veerboot is ernstig aan het verzakken. Dat levert grote risico's op voor de veiligheid, de bereikbaarheid en de bevoorrading van het eiland. Opknappen kost tientallen miljoenen euro's. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen van 18 verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien. En morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
2: Luister elke zaterdagnacht van

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: De diagnose reuma, dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
2: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Radioagenda.
1: Kom en geniet van de 49ste keramiekdagen in Gouda. 2 dagen vol keramiek, muziek en bijzondere exposities. Ontdek werk van topkeramiek.

hr6.nl voor meer informatie. Kunstmarkt met kunst- en curiosa-veiling, georganiseerd door Stichting Kunstkring Bodegave. Kom langs in het Evertshuis en geniet van een variatie aan kunst, ontmoet de kunstenaars, olie, verf, acryl, waterverf, fotografie, sieraden, textielart en recycleart. Om 00:30 en om 14:00 kunt u meedoen met de Kunst- en Curiosa-veiling. Biedt u mee? De opbrengst gaat volledig naar het project Kunst door de Brievenbus. Zaterdag 16 mei van 00:30 tot 14:00. Gratis toegang.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Aan de Karperlaan in Bodegraven is vrijdag een schuifpui uit een hijskraan gevallen. Het gevaar is op een man terechtgekomen die buiten bewustzijn raakte en zwaargewond naar het ziekenhuis is gebracht. Het ongeluk gebeurde midden in een woonwijk. De man die de schuifpui wilde opvangen verloor zijn evenwicht en daarna belandde de pui op hem. Dat verklaart de Nederlandse arbeidsinspectie. De gewonde man is een werknemer van het bedrijf. Een traumahelikopter is naar Bodegraven gevlogen om een arts in te vliegen. Met de ambulance is het slachtoffer onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis in Leiden vervoerd. Hoe het nu met het slachtoffer gaat is niet bekend. In een spannende derby bleven Roda 76 en Zwammerdam steken op 1-1. Het puntenverlies van de koploper bleef zonder gevolgen, omdat ook naast de belager KDO niet verder kwam dan een gelijkspel. Wint Roda komende zaterdag, dan mogen de Bodegravers pronken met de kampioenschaal. In een geweldige ambiance en voor het oog van vele honderden toeschouwers deden de twee streekploegen nauwelijks voor elkaar onder. De blauwhemden mochten zich het eerste half uur de iets bovenliggende partij noemen. Ze gingen verdiend aan de leiding door een treffer van topscorer Jeroen Schouten. Ook Altior is de Bodegravers tot op 1 punt genaderd. En dat betekent dat in de laatste competitiewedstrijd, uit bij het al gedegradeerde Zevenhoven, alleen de volle winst telt voor het kampioenschap.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Maak een vroege start op Hemelvaartsdag en kom dauwtrappen bij de Reewijkse plassen. Kies een wandeltocht van 7, 13 of 18 kilometer en ga op pad met de routekaart. Dwaal over de oude houtkades, langs de enkele en dubbele wierikken en loop tussen de plassen en weilanden door. Onderweg is er een gratis koffie- en theepunt. Geniet van de morgenstond en ervaar de stilte in het gebied. Bij terugkomst staat er een ontbijt voor je klaar op natuurboerderij Hoevestein. Op Hemelvaartsdag, 14 mei, van 5 tot 7:30. Startpunt natuurboerderij Hoevestein, Oekopsedijk 20, 2811 NG Reewijk. Tickets via staatsbosbeheer.nl. Een gezelliger centrum of een aderlating voor de middenstand? Op 12 mei in de Bodegraafse balie praten we over de optie om de auto's uit de Brugstraat te weren. Is dit een kans voor een gezelliger winkelcentrum of juist slecht voor de middenstand? Iedereen is welkom om mee te denken en te praten over actuele thema's, zoals verkeer, klimaat en onderwijs. Neem deel aan het debat in het Evertshuis, elke tweede dinsdag van de maand. En na afloop kan er worden nagepraat. Tot ziens op 12 mei om 8:00. Toegang is gratis.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op de tweede repatriëringsvlucht van Tenerife naar Eindhoven zitten zo'n 20 bemanningsleden van het cruiseschip Hondius. Rond 5 uur lokale tijd zal het vliegtuig naar Nederland gaan. Gisteren was de eerste vlucht met 8 Nederlandse opvarenden aan boord. Het cruiseschip vertrekt ook vanavond. Over ongeveer 5 dagen zal de Hondius dan aankomen in Rotterdam. De kapitein bedankt in een videoboodschap de bemanning en de passagiers. Hij zegt dat de afgelopen weken ontzettend uitdagend waren. Een maand geleden brak op de Hondius het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn eraan overleden. Een KLM-vlucht van het Spaanse Malaga naar Schiphol is zaterdagavond uren vertraagd na een bommelding. Iemand aan boord bleek Allahu Akbar, er is een bom aan boord, als wifi-naam gekozen te hebben. Dat bevestigt KLM aan regionale omroep NH. De luchtvaartmaatschappij schakelde direct de Spaanse autoriteiten in. Daarop werd het toestel ontruimd en volledig gecontroleerd. Uiteindelijk werd niets verdachts gevonden. Wie de wifi-naam had gekozen is niet bekend en ook is onduidelijk of diegene kan worden vervolgd. In de Filipijnen heeft het Lagerhuis met grote meerderheid gestemd voor afzetting van vicepresident Sara Duterte. Ze wordt verdacht van misbruik van staatsgelden en ze dreigt de president Marcos te laten vermoorden. In het parlement zitten vooral bondgenoten van de president. Vorig jaar werd Duterte door het Lagerhuis in staat van beschuldiging gesteld, maar het Hoge Rechtshof besloot dat ze niet zou worden berecht. Sara Duterte is de dochter van oud-president Rodrigo Duterte. In zijn eerste toespraak na de verkiezingsnederlaag van zijn partij Labour heeft de Britse premier Starmer verantwoordelijkheid genomen voor het verlies. De positie van Starmer hing verschillende keren aan een zijden draad, maar hij herhaalde nog eens dat hij niet opstapt. En hij haalde fel uit naar partijleider Nigel Farage van Reform UK. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat file tussen Roelofarensveen en Zoeterwoude Rijndijk 6 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Er ligt daar wat rommel op de weg, de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
4: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
3: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
4: Het is niet te geloven, hij zit erin!
3: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
5: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
3: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
6: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
3: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
7: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda. BR6.
1: Kom en geniet van de 49ste keramiekdagen in Gouda. 2 dagen vol keramiek, muziek en bijzondere exposities. Ontdek werk van topkeramisten en doe zelf mee. Bezoek het buitenatelier met floral art van Dini Blom en internationale studenten. De Goudse keramiekdagen vinden plaats op de Markt in Gouda. Kom langs tussen 14 mei om 10 uur en 15 mei tot 5 uur. Het thema van dit jaar is grenzeloos. Kijk in de agenda op onze website br6.nl voor meer informatie. Maak een vroege start op Hemelvaartsdag en kom dauwtrappen bij de Reewijkse Plassen. Kies een wandeltocht van 7, 13 of 18 kilometer en ga op pad met de routekaart. Dwaal over de oude houtkades, langs de enkele en dubbele wierikken en loop tussen de plassen en weilanden door. Onderweg is er een gratis koffie- en theepunt. Geniet van de morgenstond en ervaar de stilte in het

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Aan de Karperlaan in Bodegraven is vrijdag een schuifpui uit een hijskraan gevallen. Het gevaar is op een man terechtgekomen die buiten bewustzijn raakte en zwaar gewond naar het ziekenhuis is gebracht. Het ongeluk gebeurde midden in een woonwijk. De man die de schuifpui wilde opvangen verloor zijn evenwicht en daarna belandde de pui op hem. Dat verklaart de Nederlandse arbeidsinspectie. De gewonde man is een werknemer van het bedrijf. Een traumahelikopter is naar Bodegraven gevlogen om een arts in te vliegen. Met de ambulance is het slachtoffer onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis in Leiden vervoerd. Hoe het nu met het slachtoffer gaat is niet bekend. In een spannende derby bleven Roda 76 en Zwammerdam steken op 1-1. Het puntenverlies van de koploper bleef zonder gevolgen, omdat ook naast de belager KDO niet verder kwam dan een gelijkspel. Wint Roda komende zaterdag, dan mogen de Bodegravers pronken met de kampioenschaal. In een geweldige ambiance en voor het oog van vele honderden toeschouwers deden de twee streekploegen nauwelijks voor elkaar onder. De blauwhemden mochten zich het eerste half uur de iets bovenliggende partij noemen. Ze gingen verdiend aan de leiding door een treffer van topscorer Jeroen Schouten. Ook Altior is de Bodegravers tot op 1 punt genaderd. En dat betekent dat in de laatste competitiewedstrijd, uit bij het al gedegradeerde Zevenhoven, alleen de volle winst telt voor het kampioenschap.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Hoogmade staat een vrachtwagen met pech en dat kost je 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: agenda. BR6.
1: Kunstmarkt met kunst- en curioza-veiling, georganiseerd door Stichting Kunstkring Bodegraven. Kom langs in het Evertshuis en geniet van een variatie aan kunst, ontmoet de kunstenaars, olie, verf, acryl, waterverf, fotografie, sieraden, textielart en recycleart. Om 12:30 en om 14:00 kunt u meedoen met de kunst- en curioza-veiling. Biedt u mee? De opbrengst gaat volledig naar het project Kunst door de Brievenbus. Zaterdag 16 mei van 11:30 tot 16:00. Gratis toegang. Een gezelliger centrum of een aderlating voor de middenstand? Op 12 mei in de Bodegraafse balie praten we over de optie om de auto's uit de Brugstraat te weren. Is dit een kans voor een gezelliger winkelcentrum of juist slecht voor de middenstand? Iedereen is welkom om mee te denken en te praten over actuele thema's, zoals verkeer, klimaat en onderwijs. Neem deel aan het debat in het Evertshuis, elke tweede dinsdag van de maand. En na afloop kan er worden nagepraat. Tot ziens op 12 mei om 8:00. Toegang is gratis.

waving your banner all over the place.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij nieuw protest in Apeldoorn tegen een asielzoekerscentrum zijn 12 mensen aangehouden, zegt de politie. Gisteravond werd voor de derde dag op een rij gedemonstreerd op een rotonde. Een deel van de betogers weigerde weg te gaan en toen kwam de ME in actie. De verdachten werden aangehouden voor vernieling, verstoring van de openbare orde en belediging. Ook vrijdag en zaterdag waren er protesten in Apeldoorn en pakte de politie mensen op. Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar cel tegen een man die heeft bekend dat hij vorig jaar juni een man heeft doodgeschoten in een supermarkt in Vlissingen. De zaak draait om de vraag of de verdachte schoot met voorbedachte raden, dan zou het moord zijn, of dat hij handelde in paniek, wat doodslag is. De aanleiding voor de schietpartij was een ruzie tussen de vriendin van de verdachte en de vriendin van de zoon van het slachtoffer. Het kabinet komt snel met een voorstel dat de werkgevers en werknemers weer aan tafel moet krijgen. Dat zegt minister Veilbrief in een reactie op het ultimatum van de vakbonden. FNV, CNV en VCP willen dat voor eind deze maand de bezuinigingen op de sociale zekerheid worden teruggedraaid. Als dat niet gebeurt, volgen acties, zeggen de bonden. De boosheid richt zich op de bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkeringen en de extra verhoging van de AOW-leeftijd. Veilbrief gaat er naar kijken, maar zegt niet dat de voorstellen van tafel gaan. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt omdat er vuurwerk werd gegooid. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen zijn opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland uit moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar daarin werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en ook veel wind met harde windstoten aan de kust. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een file in het westen van het land en die staat op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Hoogmaden is een vrachtwagen gestrand met pech. Die wordt elk moment geborgen. Alleen nu staat er nog 8 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
3: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
4: Altijd.

0: agenda.
1: Kunstmarkt met kunst- en curiosa-veiling, georganiseerd door Stichting Kunstkring Bodegraven. Kom langs in het Evertshuis en geniet van een variatie aan kunst, ontmoet de kunstenaars, olie, verf, acryl, waterverf, fotografie, sieraden, textielart en recycleart. Om 12:30 en om 14:00 kunt u meedoen met de kunst- en curiosa-veiling. Biedt u mee? De opbrengst gaat volledig naar het project Kunst door de Brievenbus. Zaterdag 16 mei van 10:30 tot 16:00. Gratis toegang. Maak een vroege start op Hemelvaartsdag en kom dauwtrappen bij de Reewijkse Plassen. Kies een wandeltocht van 7, 13 of 18 kilometer en ga op pad met de routekaart. Dwaal over de oude houtkades, langs de enkele en dubbele wierikken en loop tussen de plassen en weilanden door. Onderweg is er een gratis koffie- en theepunt. Geniet van de morgenstond en ervaar de stilte in het gebied. Bij terugkomst staat er een ontbijt voor je klaar op natuurboerderij Hoevestein. Op Hemelvaartsdag, 14 mei, van 5 tot 7:30. Startpunt natuurboerderij Hoevestein, Oekopsedijk 20. 2811 NG Reewijk. Tickets via staatsbosbeheer.nl.

ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Aan de Karperlaan in Bodegraven is vrijdag een schuifpui uit een hijskraan gevallen. Het gevaar is op een man terechtgekomen die buiten bewustzijn raakte en zwaargewond naar het ziekenhuis is gebracht. Het ongeluk gebeurde midden in een woonwijk. De man die de schuifpui wilde opvangen verloor zijn evenwicht en daarna belandde de pui op hem. Dat verklaart de Nederlandse arbeidsinspectie. De gewonde man is een werknemer van het bedrijf. Een traumahelikopter is naar Bodegraven gevlogen om een arts in te vliegen. Met de ambulance is het slachtoffer onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis in Leiden vervoerd. Hoe het nu met het slachtoffer gaat is niet bekend. In een spannende derby bleven Roda 76 en Zwammerdam steken op 1-1. Het puntenverlies van de koploper bleef zonder gevolgen, omdat ook naast de belager KDO niet verder kwam dan een gelijkspel. Wint Roda komende zaterdag, dan mogen de Bodegravers pronken met de kampioenschaal. In een geweldige ambiance en voor het oog van vele honderden toeschouwers deden de twee streekploegen nauwelijks voor elkaar onder. De blauwhemden mochten zich het eerste half uur de iets bovenliggende partij noemen. Ze gingen verdiend aan de leiding door een treffer van topscorer Jeroen Schouten. Ook Altior is de Bodegravers tot op 1 punt genaderd. En dat betekent dat in de laatste competitiewedstrijd, uit bij het al gedegradeerde Zevenhoven, alleen de volle winst telt voor het kampioenschap.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Een gezelliger centrum of een aderlating voor de middenstand? Op 12 mei in de Bodegraafse Balie praten we over de optie om de auto's uit de Brugstraat te weren. Is dit een kans voor een gezelliger winkelcentrum of juist slecht voor de middenstand? Iedereen is welkom om mee te denken en te praten over actuele thema's, zoals verkeer, klimaat en onderwijs. Neem deel aan het debat in het Evertshuis, elke tweede dinsdag van de maand. En na afloop kan er worden nagepraat. Tot ziens op 12 mei om 8 uur. Toegang is gratis. Kom en geniet van de 49ste keramiekdagen in Gouda. 2 dagen vol keramiek, muziek en bijzondere exposities. Ontdek werk van topkeramisten en doe zelf mee. Bezoek het buitenatelier met floral art van Dini Blom en internationale studenten. De Goudse keramiekdagen vinden plaats op de Markt in Gouda. Kom langs tussen 14 mei om 10 uur en 15 mei tot 5 uur. Het thema van dit jaar is grenzeloos. Kijk in de agenda op onze website br6.nl voor meer informatie.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet, maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. De politie heeft gisteravond 12 mensen aangehouden bij een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn. Het was voor de derde dag op rij dat daar werd geprotesteerd, omdat de gemeente vanaf deze maand zo'n 240 asielzoekers opvangt in een schoolgebouw. In totaal zijn er nu 43 mensen aangehouden voor de rellen. De Europese Unie legt sancties op aan gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groeperingen in Israël. Dat hebben de EU-ministers van Buitenlandse Zaken besloten in Brussel. Ook wordt er gesproken over aanvullende maatregelen tegen Israël. Buitenlandschef Callas zegt dat de ministers met dit besluit laten zien dat geweld en extremisme niet zonder gevolgen kunnen blijven. De sancties lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Onder de nieuwe premier Magyar is dat veto opgeheven. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen werden opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar er werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en aan de kust harde windstoten. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS
2: Show. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het westen van het land begint de avondspits langzaam maar zeker te beginnen. Het zijn vooral korte dagelijkse files. De meeste hebben van hooguit 5 tot 10 minuten oponthoud. Eén uitzondering, dat is de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Bij Den Haag-Zuid gebeurde zojuist een ongeluk. Er staat daar 8 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
6: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: radioagenda.
1: Een gezelliger centrum of een aderlating voor de middenstand? Op 12 mei in de Bodegraafse Balie praten we over de optie om de auto's uit de Brugstraat te weren. Is dit een kans voor een gezelliger winkelcentrum of juist slecht voor de middenstand? Iedereen is welkom om mee te denken en te praten over actuele thema's, zoals verkeer, klimaat en onderwijs. Neem deel aan het debat in het Evertshuis, elke tweede dinsdag van de maand. En na afloop kan er worden nagepraat. Tot ziens op 12 mei om 8 uur. Toegang.

textiel art en recycle art. Om 12:30 en om 14:00 kunt u meedoen met de Kunst en Curiosa veiling. Biedt u mee? De opbrengst gaat volledig naar het project Kunst door de Brievenbus. Zaterdag 16 mei van 10:30 tot 16:00. Gratis toegang.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Aan de Karperlaan in Bodegraven is vrijdag een schuifpui uit een hijskraan gevallen. Het gevaar is op een man terechtgekomen die buiten bewustzijn raakte en zwaar gewond naar het ziekenhuis is gebracht. Het ongeluk gebeurde midden in een woonwijk. De man die de schuifpui wilde opvangen verloor zijn evenwicht en daarna belandde de pui op hem. Dat verklaart de Nederlandse arbeidsinspectie. De gewonde man is een werknemer van het bedrijf. Een traumahelikopter is naar Bodegraven gevlogen om een arts in te vliegen. Met de ambulance is het slachtoffer onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis in Leiden vervoerd. Hoe het nu met het slachtoffer gaat is niet bekend. In een spannende derby bleven Roda 76 en Zwammerdam steken op 1-1. Het puntenverlies van de koploper bleef zonder gevolgen, omdat ook naast de belager KDO niet verder kwam dan een gelijkspel. Wint Roda komende zaterdag, dan mogen de Bodegravers pronken met de kampioenschaal. In een geweldige ambiance en voor het oog van vele honderden toeschouwers deden de twee streekploegen nauwelijks voor elkaar onder. De blauwhemden mochten zich het eerste half uur de iets bovenliggende partij noemen. Ze gingen verdiend aan de leiding door een treffer van topscorer Jeroen Schouten. Ook Altior is de Bodegravers tot op 1 punt genaderd. En dat betekent dat in de laatste competitiewedstrijd, uit bij het al gedegradeerde Zevenhoven, alleen de volle winst telt voor het kampioenschap.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land is het langzaam en zeker drukker aan het worden op de weg. De avondspits staat op het punt, of is al begonnen eerlijk gezegd. Meeste oponthoud zien we daar nu op de A4, onder andere van Amsterdam naar Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid gebeurde er een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven met een vertraging van 1 kwartier. En de A20 Hoefnon richting Gouda voor Moordrecht 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Kom en geniet van de 49ste keramiekdagen in Gouda. 2 dagen vol keramiek, muziek en bijzondere exposities. Ontdek werk van topkeramisten en doe zelf mee. Bezoek het buitenatelier met floral art van Dini Blom en internationale studenten. De Goudse keramiekdagen vinden plaats op de markt in Gouda. Kom langs tussen 14 mei om 10 uur en 15 mei tot 5 uur. Het thema van dit jaar is grenzeloos. Kijk in de agenda op onze website br6.nl voor meer informatie. Maak een vroege start op Hemelvaartsdag en kom dauwtrappen bij de Reewijkse Plassen. Kies een wandeltocht van 7, 13 of 18 kilometer en ga op pad met de routekaart. Dwaal over de oude houtkades, langs de enkele en dubbele wierikken en loop tussen de plassen en weilanden door. Onderweg is er een gratis koffie- en theepunt. Geniet van de morgenstond en ervaar de stilte in het gebied. Bij terugkomst staat er een ontbijt voor je klaar op natuurboerderij Hoevestein. Op Hemelvaartsdag, 14 mei, van 5 tot 7:30. Startpunt natuurboerderij Hoevestein, Oekopsedijk 20, 2811 NG Reewijk. Tickets via staatsbosbeheer.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De wachttijden in het Pieterbaancentrum zijn het afgelopen jaar een stuk korter geworden, blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. De jaren daarvoor duurde het soms 9 maanden voor verdachten aan de beurt kwamen. Dat kwam doordat er meer mensen naar de kliniek werden gestuurd, door een gebrek aan personeel en omdat er verbouwd werd. Soms liepen rechtszaken flinke vertraging op. Nu is een verdachte na maximaal 4 maanden aan de beurt. In het Pieterbaancentrum worden elk jaar ruim 200 verdachten van zware misdrijven onderzocht op toerekeningsvatbaarheid. De man die in Washington het Correspondents' Dinner verstoorde en schoten loste, zegt dat hij president Trump niet wilde doden. De 31-jarige Cole Allen wordt onder meer aangeklaagd voor poging tot moord op Trump. Vandaag moest hij voor het eerst voor de rechter komen. Tijdens de bijeenkomst vorige maand probeerde hij gewapend langs de beveiliging te rennen. Na een schotenwisseling waarbij een agent gewond raakte, werd hij opgepakt. Als Allen wordt veroordeeld voor poging tot moord op de president, kan hij levenslang krijgen. Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is al 10 miljoen euro kwijt aan dwangsommen. Het grootste deel van dat geld is voor de Groningse gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. Het COA slaagt er maar niet in om zich te houden aan de afspraken over het maximum aantal asielzoekers in Ter Apel. Oranje International Victoria Pilova vertrekt bij Arsenal. Na 3,5 jaar verlengt ze haar contract bij de Londense topclub niet. Pilova speelde 87 wedstrijden voor Arsenal en won daar vorig jaar de Champions League. Het is nog niet bekend wat haar nieuwe club wordt. Het weer, in het hele land af en toe een bui, tussendoor ook zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Ook vanavond en vannacht buien met veel wind. Aan de kust kans op zware windstoten. Morgen wisselvallig en dan wordt het ongeveer 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, we hebben in het westen van het land weer te maken met een normale avondspits nu alle vakantieperiodes voorbij zijn. De meeste files zijn dagelijks en hebben niet al te veel vertraging. Maar er zijn altijd uitzonderingen, zoals nu ook de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Leidschendam 8 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. Veel vertraging op de A12 van Den Haag naar Arnhem. Tussen Harmelen en Bunnik staat 11 kilometer file en dat kost je bijna 3 kwartier. De linkerrijstrook is daar dicht. Verder valt nog op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor knooppunt Gouwe 10 minuten vertraging. En de A44 is ook druk. Amsterdam richting Den Haag. Voor Wassenaar staat 3 kilometer file en dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dinsdagavond 8 uur.
4: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
3: Dinsdagavond 8 uur.
4: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
3: Dinsdagavond 8 uur.
4: De muziekexperts. Live op BR6.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Hallo, met Kees.
7: Truus hier. Hoe gaat het?
6: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
8: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Een gezelliger centrum of een aderlating voor de middenstand? Op 12 mei in de Bodegraafse balie praten we over de optie om de auto's uit de Brugstraat te weren. Is dit een kans voor een gezelliger winkelcentrum of juist slecht voor de middenstand? Iedereen is welkom om mee te denken en te praten over actuele thema's, zoals verkeer, klimaat en onderwijs. Neem deel aan het debat in het Evertshuis, elke tweede dinsdag van de maand. En na afloop kan er worden nagepraat. Tot ziens op 12 mei om 8 uur. Toegang is gratis. Kom en geniet van de 49ste keramiekdagen in Gouda. 2 dagen vol keramiek, muziek en bijzondere exposities. Ontdek werk van topkeramisten en doe zelf mee. Bezoek het buitenatelier met floral art van Dini Blom en internationale studenten. De Goudse keramiekdagen vinden plaats op de markt in Gouda. Kom langs tussen 14 mei om 10 uur en 15 mei tot 5 uur. Het thema van dit jaar is grenzeloos. Kijk in de agenda op onze website br6.nl voor meer informatie.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Aan de Karperlaan in Bodegraven is vrijdag een schuifpui uit een hijskraan gevallen. Het gevaarte is op een man terechtgekomen die buiten bewustzijn raakte en zwaar gewond naar het ziekenhuis is gebracht. Het ongeluk gebeurde midden in een woonwijk. De man die de schuifpui wilde opvangen verloor zijn evenwicht en daarna belandde de pui op hem. Dat verklaart de Nederlandse arbeidsinspectie. De gewonde man is een werknemer van het bedrijf. Een traumahelikopter is naar Bodegraven gevlogen om een arts in te vliegen. Met de ambulance is het slachtoffer onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis in Leiden vervoerd. Hoe het nu met het slachtoffer gaat is niet bekend. In een spannende derby bleven Roda 76 en Zwammerdam steken op 1-1. Het puntenverlies van de koploper bleef zonder gevolgen, omdat ook naast de belager KDO niet verder kwam dan een gelijkspel. Wint Roda komende zaterdag, dan mogen de Bodegravers pronken met de kampioenschaal. In een geweldige ambiance en voor het oog van vele honderden toeschouwers deden de twee streekploegen nauwelijks voor elkaar onder. De blauwhemden mochten zich het eerste half uur de iets bovenliggende partij noemen. Ze gingen verdiend aan de leiding door een treffer van topscorer Jeroen Schouten. Ook Altior is de Bodegravers tot op 1 punt genaderd. En dat betekent dat in de laatste competitiewedstrijd, uit bij het al gedegradeerde Zevenhoven, alleen de volle winst telt voor het kampioenschap.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land hebben we weer te maken met een normale avondspits. Voor de baandag is zelf ietsje drukker dan gebruikelijk. Weinig bijzonderheden, dus het zijn vooral veel dagelijkse files, zoals de A4 Amsterdam richting Rotterdam, voor Den Haag-Zuid 11 kilometer met 20 minuten oponthoud. De A12 Den Haag richting Utrecht, tussen Harmelen en Houten gebeurde ook een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog 20 minuten. En tenslotte valt ook nog op de A16 Rotterdam richting Breda, voor knooppunt Ridderkerk 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De regioagenda.
1: Maak een vroege start op Hemelvaartsdag en kom dauwtrappen bij de Reewijkse plassen. Kies een wandeltocht van 7, 13 of 18 kilometer en ga op pad met de routekaart. Dwaal over de oude houtkades, langs de enkele en dubbele wierikken en loop tussen de plassen en weilanden door. Onderweg is er een gratis koffie- en theepunt. Geniet van de morgenstond en ervaar de stilte in het gebied. Bij terugkomst staat er een ontbijt voor je klaar op natuurboerderij Hoevestein. Op Hemelvaartsdag, 14 mei, van 5 tot 7:30. Startpunt natuurboerderij Hoevestein, Oekopsedijk 20, 2811 NG Reewijk. Tickets via staatsbosbeheer.nl. Kunstmarkt met kunst- en curiosa-veiling, georganiseerd door Stichting Kunstkring Bodegraven. Kom langs in het Evertshuis en geniet van een variatie aan kunst, ontmoet de kunstenaars, olie, verf, acryl, waterverf, fotografie, sieraden, textielart en recycleart. Om 12:30 en om 14:00 kunt u meedoen met de Kunst- en Curiosa-veiling. Biedt u mee? De opbrengst gaat volledig naar het project Kunst door de Brievenbus. Zaterdag 16 mei van 10:30 tot 16:00. Gratis toegang.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is vorig jaar opnieuw gestegen. Het gaat om jongeren tussen de 12 en 17 jaar die verdacht worden van zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven, doodslag en moord. Vorig jaar waren het er volgens het Openbaar Ministerie ruim 2400, 20% meer dan 2 jaar geleden. Veel van de jongeren worden geronseld door criminele bendes om aanslagen te plegen met vuurwerkbommen, drugs uit havens te halen en om drugs te bezorgen. Hongarije blokkeert niet langer EU-sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groepen in Israël. Onder de nieuwe premier Magyar is het veto van Hongarije opgeheven. De EU zegt dat extremisme en geweld niet zonder gevolgen kunnen blijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken vindt het een belangrijke stap.
2: Die sancties houden in dat degene waar het dossier over is verzameld, dat zij ook dat geweld gepleegd hebben, dat zij een inreisverbod in richting Europa krijgen en dat ook tegoeden daar eventueel bevroren van kunnen worden. Belangrijk om zo'n stap te zetten om heel duidelijk te maken dat dat kolonistische geweld echt onacceptabel is.
1: Bij Omroep Ongehoord Nederland staat de betrouwbaarheid van de nieuwsvoorziening onder druk. Dat is de conclusie van een evaluatie van het omroepbestel en de NPO. Volgens de evaluatiecommissie is herhaaldelijk gebleken dat het programma Ongehoord Nieuws zich niet hield aan hoor en wederhoor en het scheiden van feiten en meningen. Koepelorganisatie NPO heeft volgens de commissie te veel kapiteins die elk hun eigen koers varen. De commissie pleit voor een eenvoudiger omroepbestel, maar wel met ruimte voor verschillende perspectieven. Fred Rutte stopt per direct als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat die zich had teruggetrokken om privéomstandigheden. Het AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. De voetbalbond van Curaçao weigerde dat eerst, maar zou nu toch om zijn. Het weer vanavond en vannacht buien en veel wind. Morgen regenachtig, in de middag wat droger. Wordt het 11 graden op de Wadden en 14 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 1 file nog in het westen van het land en die staat op de N223 Delft richting Hoek van Holland. Bij Hoek van Holland 2 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Luister elke zaterdagnacht van

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
2: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
3: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: goeie maandagavond weer. En welkom weer bij een uurtje Bob Poetsen op. Zoals elke maandagavond heet ik u tussen 7 en 8 van harte welkom. En zeg ik tegen u uit volle borst.
1: Aloha.
0: Aloha. Ja, het is weer zo'n uurtje. 7 en 8, tussen 7 en 8. Bob Poetsen op. En wat hebben we allemaal in de show vandaag? We hebben, uiteraard van het soort die je niet zo vaak hoort. We behandelen deze week de top 40 van deze week uit 2021. We duiken niet zo ver de historie in. En we hebben natuurlijk van het soort, de linkplaat. Ja, en deze keer is het niet alleen de eerste drie nummers, maar eigenlijk... ligt de link in het hele uur. Oeh, wat zal het zijn dan? Ja, nou, daar kom ik zo meteen nog wel een beetje op terug. Misschien dat je na het tweede nummer al weet. En misschien wel niet, maar dat maakt niet uit. We gaan hem gewoon draaien.

Wordt Link al een beetje duidelijk? Nou, het is heel moeilijk. Of ja, nou laat ik zo zeggen. Ik heb het je deze keer niet zo makkelijk gemaakt. Normaal gesproken zou dit een dag zijn bijvoorbeeld voor, ik zeg maar wat, moederdag nog om opmalen te brengen. Voor de moeders. Maar daar heeft het deze keer niks mee te maken. Waar heeft het dan wel mee te maken? Ja, ik zeg het nog niet. Ik zeg het pas strakjes. Want we gaan eerst gewoon beginnen met de top 40. En deze week zouden we behandelen de top 40 van 2021, week 19. Oftewel 11 april 2021. En daarin hadden we 15 zakkers, 13 stijgers, 3 nieuwe binnenkomers, 1 superstip en 9 stippen. Nou, wie waren dan bijvoorbeeld die nieuwe binnenkomers? Nieuw binnen op 39, Faded Love van Lini. Nieuw binnen op 34, You van Regard. Troy Sylvan en Tate McRae. En de allerhoogste nieuw binnenkomer. En met een stipje. Nieuw binnen op 27. Your Power, Billie Eilish. Nou, wie was dan ook die ene superstip? A Little Bit of Love van Tom Grennan. Die steeg van 18 naar 10. Toch waren er ook nog wel stippen die ook 8 plaatsen winst hadden. Maar die dan toch niet zo ver kwamen. Bijvoorbeeld Kiss Me More van Doja Cat. Die steeg ook 10 plaatsen, of 8 plaatsen. Maar ja, toch niet voldoende om een super stipje te krijgen. Pakken we nog eventjes snel de top 5 erbij. Cover Me in Sunshine, Pink en Willow. Die daalde van 4 naar 5. En 1 plaatsje steeg, dus van 5 naar 4. Bad van Joel Carey, Ray en David Guetta. Goud van Suzanne Freek bleef stabiel op 3. Stabiel op 2. Peaches van Justin Bieber en Daniel Cesar. En op nummer 1 stabiel. Blijven slapen. Snelle en Maan. Maar we beginnen in ieder geval met de hoogste nieuwe binnenkomer. En dat was Your Power. Billie Eilish.

Zeker niet een van de allergrootste hits van Billie Eilish. Wel een mooi nummer. Kwam dus als hoogste binnen op 27. Zou uiteindelijk nog de 21ste plaats halen. Maar 4 weken is top 40. Ja, en eigenlijk alle nieuwe binnenkomers van deze week, die zouden niet al scoren. Daarom heb ik nog maar voor een stipje gekozen voor het volgende plaatje. Die was in de vijfde week zelfs al, steeg van de 25ste naar de 18e plek. Dus met een stip, zou uiteindelijk nog wel de 2e plek halen. 21 weken top 40. Chef Special, Afraid of the Dark.

De Chevys dus, met Leave the Light On. En dit is Tom Brennan. En die, dat was de enige superstip. Van 18 naar 10 zou uiteindelijk de derde plaats halen. 22 weken top 40. Met A Little Bit of Love.

0: nog vaker.
1: Snelle en Maan met Blijven Slapen. 10 weken nummer 1. Uiteindelijk ook 21 weken top 40. Ja, en gewoon een knijter van een hit. Ja, dat was dus de top 40 van 2021. En we gaan meteen maar weer een slinger aan het rad geven. Waar komen we volgende keer op uit?

1989. Dus de volgende keer. En luister goed. De volgende keer. Ik zeg niet per se volgende week. De volgende keer is dus 1989. Hoe dat allemaal zit. Hoor je naar dit liedje. En dan hoor je ook meteen wat Rod Stewart, Katie Tunstall en Simple Minds hier ook mee te maken hebben.

0: Amy MacDonald met This Is The Life uit 2008. En nummer 1 notering in de top 40. 27 weekjes in de lijst. Ja, en MacDonald zegt misschien al iets. Dat heeft natuurlijk... Rod Stewart is Schots. Katie Tunstall is Schots. En de Simple Minds zijn ook Schots. En Amy MacDonald is Schots. Wat heeft dat met elkaar te maken? Nou, Schots dus. Het zijn allemaal Schotse artiesten. En het hele uur, behalve wat je net dan hoorde in de top 40 van 2021, zijn allemaal Schotse artiesten. En wat, ja, waar doel jij op? Nou, ik ga de komende 2 weken lekker op vakantie naar Schotland. En dat betekent dus ook dat ik er 2 weken niet op de radio ben. Dat betekent dus ook dat de top 40 van 1989 pas op maandag 1 juni zal verschijnen. Dus dan doen we dus ook de top 40 van 1 juni 1989. Nou ja, we zijn dan nu weer in de show van het soort die je niet zo vaak hoort. En dat moest natuurlijk ook iets met Schots zijn. Maar ik begin met een heel klein gedichtje. Wat wil je precies doen? Wij willen vrij zijn. Wij willen de vrijheid hebben om te doen wat we willen. En we willen ons helemaal lam drinken. En we willen naar onze zin hebben. Dat gaan we doen. Nee hoor, schat. Laten we doen. Laten we gaan. We gaan het naar ons zin hebben. We gaan een feestje geven. Dit is een tekst van een film. Het begin van een film. Een audiofragment van Frank Maxwell en Peter Fonda's film The Wild Angels uit 1966. Dit stukje werd gebruikt in een nummer uit 1990 als start. Het was van de Schotse band Primal Scream. En groots eigenlijk wel in de jaren 90. We hebben 2 nummertjes gehad. 2 top 40 hitjes gehad. De ene was Loaded. 5 weken top 40. En hoogste plek 27. En de andere was Rocks. 3 weekjes. En de hoogste plek 34. Normaal gesproken zou dat eigenlijk de makkelijkste optie zijn. Maar toch heb ik gekozen voor Loaded. Waarom? Ja, omdat het gewoon een lekker nummer is. En omdat het ook wel een beetje de Schotse mentaliteit aangeeft.
1: Just what is it that you want to do?
2: Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do.
3: Well, wait, baby, let's go.
2: We're going to have a good time. We're gonna have a party.
4: Van het soort.

Ja, en dan pakken we weer eventjes snel de agenda erbij. Wat is er allemaal komende week te doen op muzikaal vlak? Morgen vertrekt de operabus vanaf Reewijk en Bodegraven naar de opera in Amsterdam. En voor de voorstelling La Noce y Figaro. Dan hebben we de donderdag. Donderdag 14, dat is dus Hemelvaartsdag. In Alphen, in Café de Natte. Daar treedt op de band Stone Cold. En in Gouda, in de theaterbakkerij. Daar treedt weer op Alexander Broussard. Met Echoes uit de 70s. Dan gaan we naar de vrijdag 15 mei. In Boskoop, in de Cube. Hype Teenage Party. En in Gouda ook op de vrijdag in Studio Gons. Karaoke avond. En in Sobat, ook in Gouda, rock uit de regio. Dan gaan we naar de zaterdag de 16e. In Alphen, in Wet n Wild, Love, Soul and Dance. In Park Villa, ook in Alphen aan de Rijn. Daar treedt op Tim Knol. In Poppodium Max, daar treedt weer op DJ Jean. Samen met DJ Mila Move. En in het kader van Club Connect. In de Hendrix Pub, daar heb je Wild Karma treedt daar op. Dan gaan we naar de zaterdag en in Gouda. In Studio Gons, alternative Rock. En in de Sint-Janskerk, daar wordt aangeboden de Four Seasons van Vivaldi. En in So What, daar hebben ze weer een Eurodance. Dan nog de zondag 17 in het Groene Harthuis in Bodegraven. Daar treden op Johnny Verger en Brenda Raven. In Alphen, in het buurthuis Aquamarijn, daar treedt op Nancy en de Dreesband. En in Gouda, in de theaterbakkerij Acoustic Sunday. En in Swing Gouda, daar heb je Jazz on Sunday. Ja, en dat was het voor de komende weekend. Aan muziek. Dan gaan we weer verder met de Schotse zangers en zangeressen. En dit is zeker ook een echte Schot. Gary Rafferty. En het origineel natuurlijk. Baker Street.

Ja, ook de volgende man is een echte Schot. Geboren in Dumfries, Schotland. Geboren als Adam Richard Wells. Het is een echte top 40 hitmachine. Verschrikkelijk veel hits. Hij is goed bekend als Calvin Harris. Zijn Blessings. I'll rip it up.

zo zit het uur van Bob Poets op. Van vandaag er alweer bijna op. Wat ik al gezegd heb, tot 1 juni. Of maandag 1 juni ben ik er pas weer. Met een nieuwe uitzending van Bob Poets op. Tot die tijd wordt er gewoon non-stop gedraaid. Zo meteen na het journaal van 8 uur gast uit de streek. Ik ben er dus niet volgende week. Maar wel 1 juni. Fijne maandagavond nog.

0: naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Doral Megens met het NOS-journaal. Bij de Sloterplas in Amsterdam zijn de laatste tijd tientallen vrouwen lastiggevallen, meldt de politie. Ze werden bijvoorbeeld uitgescholden of op hun billen getikt. Het zijn vooral jongens op fatbikes, zegt de politie tegen AT5. Ze gaan strenger optreden met extra agenten, politiepaarden en drones. De politie benadrukt dat dit soort intimidatie strafbaar is. Burgemeester Mikkers van Den Bosch is niet te spreken over geweld en intimidatie rond een mogelijke asielzoekersopvang in het dorp Engelen. Zaterdag ging daar een explosief af. De burgemeester keurt dat af.
2: Ja, ik ben geschrokken en ik denk velen met mij. Het feit dat we daar van plan zijn om 50 minderjarigen te huisvesten voor een langere periode heeft veel emotie teweeggebracht in Engelen, maar ook in de rest van 's-Hertogenbosch. Maar met geweld ga je dit niet doen.
1: Het besluit over het geplande asielzoekerscentrum is uitgesteld naar september. Zware misdrijven worden steeds vaker gepleegd door minderjarigen. Het gaat dan om zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven of moord. Vorig jaar maakten ruim 2400 jongeren tussen de 12 en 17 jaar zich schuldig aan dit soort misdrijven. Vaak worden ze daarvoor geronseld door criminele bendes. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de Ere Zilveren Nipkoff-schijf, een van de belangrijkste televisieprijzen van Nederland. De redactie kreeg het nieuws te horen in het programma van Eva Jinek.
3: We willen ze informeren, zorgen dat ze hun mening kunnen vormen en andere mening kunnen horen. En dat dit dan zeg maar zo beloond wordt, dat we er allemaal deel van uitmaken met de hele redactie. Zulke knappe koppen allemaal bij elkaar, ja, dat is echt fantastisch.
1: De jury van tv-recensenten en mediajournalisten schrijft dat het Jeugdjournaal moeilijke onderwerpen vaak beter uitlegt dan tv-journaals voor volwassenen. Het weer, vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger en dan wordt het 11 graden op de Wadden en mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
6: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
0: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
7: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
8: Voor Gast uit de Streek ben ik neergestreken op de Linschoterzandweg, gemeente Snelrewaard. En wel bij Ellie van Wijk. Hallo.
9: Hallo Wil.
8: Dat is alweer een poosje geleden.
9: Tijdje geleden. En Wil, je bent in de gemeente Oudewater hoor.
8: Hé, wat zei ik dan?
9: Gemeente Snelrewaard. Dat was vroeger zo. Dat was in de jaren 80 zo. Maar nu is het gemeente Oudewater.
8: Oké. Heb ik weer wat geleerd?
9: Jazeker.
8: Kijk, ik ben hier al een poosje, maar ja, het is natuurlijk altijd goed om even te zeggen dat het even iets anders was.
9: Ja. Ik denk dat je anders heel veel brieven en belletjes krijgt.
8: Ja, want ja. Oudewater bestond vroeger uit alleen Oudewater, maar het had heel veel buurtschappen.
9: Klopt. Papekop, Snelrewaard natuurlijk ook. En in 1989 werd de gemeente Snelrewaard gevoegd bij de gemeente Oudewater.
8: Ja?
9: Maar we hebben nog wel onze eigen naam gehouden.
8: Kijk.
9: Dat was een verwoede strijd. Snelrewaard, hè, inderdaad zonder kerk of kroeg. Maar wel een heel mooi buurtschap wat zeer aan haar mooie naam hechtte. Dus vandaar woon ik in Snelrewaard, gemeente Oudewater.
8: Maar daar kom je oorspronkelijk niet vandaan.
9: Nee, ik ben een allochtoon.
8: Aha.
9: Ik woon hier pas sinds 1987.
8: Aha.
9: En ik mag dus absoluut niet zeggen dat ik ook maar iets van een geelbuik heb. Helemaal niet. Ik kom uit het mooie Jutphaars.
8: Ah, dat is de andere kant van Nieuwegein.
9: Dat is een onderdeel van Nieuwegein.
8: Oh, okay.
9: Nieuwegein is in 1974 opgericht door de dorpen echt mm-hmm. dorpen, Jutphaas en Vreeswijk samen te voegen.
8: Ja.
9: En Jutphaas, ja, onder de rook van Utrecht. En vroeger was dat ja, echt een dorp. Hè. Ik woonde aan de Nederrijnse weg, een hele lange weg tot aan het dorp, het Knaal. En als je dat nu ziet, is het vanaf het viaduct van de A2... ja, is het één grote stad, mag ik niet zeggen.
8: Nee.
9: Maar een heel groot dorp.
8: Een heel groot dorp. Eigenlijk ja. groot, kleiner dan de buurtschap, maar groter dan...
9: Ik denk dat Nieuwegein 60.000, 70.000 inwoners
8: oeps,
9: heeft.
8: Oeps. Ja. Je bent daar als kind opgegroeid.
9: Ja, geboren en getogen.
8: Ja.
9: In Jutphaas.
8: In Jutphaas. Daarna de lagere school.
9: Klopt, naast de katholieke kerk. Hè. Dat hoorde zo, de Rijnhuizenschool. Dat was nog een meisjesschool, Wil.
8: Echt?
9: Ja, ik zat nog echt op een meisjesschool. En ik meen in de tweede klas, dus dat is nu groep 4... kwamen daar de eerste jongens.
8: Echt?
9: Ja, echt van een tijd, jongen.
8: Ja.
9: Vorige eeuw, hè?
8: Ik kan me bijna niet voorstellen.
9: Ja, nou ja, ja ik weet het nog heel goed. En dat was dus een meisjesschool. En pal daarnaast had je de jongensschool.
8: Ja, en die werden dus gerund door de paters en de nonnen? Of
9: nee,
8: dat
9: nee helemaal niet. Nee, helemaal geen paters en nonnen.
8: Oh.
9: Maar wel van oorsprong, ja, meisjesschool en jongensschool.
8: Ja.
9: Maar met de groei natuurlijk van Nieuwegein kwamen er ook meerdere scholen.
8: Oh ja.
9: En mm-hmm. Ja, dus zeg maar vanaf de jaren 70 werd de Rijnhuizenschool ja, een school van jongens en meiden.
8: Ja, toen werd het gewoon gemengd.
9: Ja.
8: Ja. En de middelbare school, want je bent natuurlijk keurig door die lagere school geklommen.
9: Ja, klopt.
8: En daarna?
9: Daarna ging ik naar Utrecht.
8: Aha.
9: Ja, de grote stad Utrecht. En daar ging ik naar het Niels Stensen College.
8: Dat ken ik, ja.
9: Ken je dat?
8: Ja.
9: Wat leuk.
8: Ja.
9: Kanaaleiland.
8: Ja, klopt.
9: HAVO-VWO. Ik kwam daar in de brugklas. Ik ging vervolgens naar het VWO. En het leuke was dat toen ik daar kwam... Nou, dan ben je 12 jaar, 12, 13 jaar... toen was er nog geen nieuwbouw. Dus het waren drie, we noemden dat een soort blokhutten.
8: Ja.
9: Dus het was niet echt een... Je had niet echt een aula, je had niet echt een centrum.
8: Oh.
9: Het was continu ook fietsen van het ene blokhut naar de andere blokhut. En ik weet nog dat we ontzettend blij en zeker trots waren... dat daar een hele nieuwe school kwam.
8: Ja.
9: En het eigenaardige is, nou, de nieuwe school... Ik denk dat dan eind jaren 70 was... Medio jaren 70, denk ik. En die school die staat er al niet meer.
8: Het is totaal verdwenen met het bouw van het...
9: Het is helemaal weg en ja? Er staan nu woningen.
8: Ja?
9: Niels Stensen stond op de Churchilllaan.
8: Ja?
9: En daar is nu de brug naar Papendorp.
8: Oh, dus, dat is waar.
9: Ja, dus ja. Het is weer allemaal anders. Ja, ik vond het een hele vrije school.
8: Ja?
9: Een hele vrije school. In het begin ook best wel eng om er natuurlijk heen te gaan. Uit,
8: nou ja.
9: Uit het dorp naar de grote stad. Je moest over het Amsterdam-Rijnkanaal.
8: Ja.
9: Dat was echt wel een natuurlijke grens. Wat ik ook lastig vond is dat mijn vriendinnen gingen allemaal naar IJsselstein. Maar goed, ik wilde naar de HAVO-VWO en dat werd dus Utrecht.
8: Tjongejonge, ik vind het inderdaad toch wel uitdagend... als je dan elke dag op de fiets naar Utrecht
9: ja.
8: als... Dorpsmeisje. Dorpsmeisje, ja, toch?
9: Ja, klopt. Ja, klopt. Ja. En dat voelde ook wel zo. Het was echt het verschil tussen stad en platteland. En dat is misschien ook wel een beetje een rode draad in mijn leven. Maar Utrecht, hartstikke stad. En ook ontzettend veel leuke vrienden daar gehad. Maar het was anders dan bij ons op het platteland.
8: Ja, zeer zeker.
9: Ja.
8: He, want dan ben je toch ergens, wat ze soms wel eens noemen... een provinciaaltje onder de ja. stadse.
9: Ja.
8: Ja.
9: Ja.
8: Hoe haal je dat eruit? Dat mag jaren kosten.
9: Ja, en moet je dat er dan uithalen?
8: Nee.
9: Volgens mij moet dat niet. En nee. bij mij was dat nee. zeker niet zo.
8: Nee.
9: Mijn hart lag toch echt wel op het platteland.
8: Ja.
9: En ook jaren later, ik bleef... Ja, dat platteland trok. De manier van leven, de mensen, de gewoontes... Dat trok mij enorm.
8: Ja.
9: En ik kon daar ook iets van vinden. Omdat ik dus... als 12-jarige ging je naar Utrecht toe.
8: Ja.
9: Dus je wist dondersgoed hoe het in zo'n stad eraan toe ging.
8: Ja.
9: En toch wel andere waardes, andere manier van uitgaan. Het was anders. Dus ik had een keus.
8: Ja.
9: En het platteland trok me.
8: Ja,
9: en toen ging ik nog dieper het platteland in door naar Oudewater toe te gaan.
8: Dat is, ja, maar goed, dan zijn we wel een paar jaren verder.
9: Dan zijn we zeker een paar jaren verder.
8: He, want als je dan toch weer teruggaat... want ik heb nou even naar jou gevraagd... wat je hebt gedaan op de lagere school en middelbare school... maar je ouders. Hoe raakte die verzeild in Jutphaas?
9: Mijn vader, geboren en getogen.
8: Oh.
9: Die is altijd in zijn ouderlijk huis blijven wonen. Geboren in Jutphaas, later werd dat Nieuwegein. En dat werd later gemeente Utrecht.
8: Ja.
9: Dus alhoewel de beste man in hetzelfde huis woonde, was dat telkens een andere plaats, gemeente. Ja. En mijn moeder komt van oorsprong uit IJsselstein, uit de Achtersloot.
8: Oké. Ja.
9: En toen was natuurlijk het platteland was nog klein, de wereld was een stuk kleiner. Even kijken hoor. Zij ging uit naar Montfort, maar ze ging naar de huisartsschool in Oudewater. Dat vond ik later wel heel erg leuk toen ik dat hoorde. En toen we hier een keer in Oudewater liepen, zei ze, ja, maar El, eens even kijken, maar dit was mijn school. En toen liepen we daar bij het oude stadskantoor tegenover de katholieke kerk, het oude klooster daar.
8: Ja.
9: En toen zei ze, ja, maar dit was mijn school, dit was mijn huisartsschool. Ik vond dat zo geinig, want dat zat niet in mijn beeld. Dat als je in IJsselstein woonde, dat je dan in Oudewater, Oudewater toen misschien wel een regionale plaats, daar hadden ze dus een huisartsschool, hadden ze natuurlijk ook een MAVO. Daar had je dus het voortgezet onderwijs.
8: Ja.
9: In mijn tijd was het al anders. Dan moest je naar Utrecht toe of IJsselstein, Woerden. Maar Oudewater was niet gelijk bij mij van, joh, daar ga je naar het voortgezet onderwijs. Zeker niet.
8: Nee, maar ik denk dat dat afstand een beetje te groot was. Want ik bedoel, het is meer dan 12 kilometer.
9: Ja.
8: En dat is toch wel een... Ja. Kijk, Oudewater, Gouda of Woerden, zoals het tegenwoordig is. Ja, dat is voor de meeste kinderen wel te doen.
9: Ja.
8: Maar ik vind het toch uitdagend dat je naar Utrecht bent gegaan. En zeker op het Kanaaleiland.
9: Ja, Kanaaleiland, ja? Klopt. Dat was ook wel een dingetje natuurlijk.
8: Ja, zeker. Zeker. Ja. Ook toen de tijd wel.
9: Ja.
8: Ja?
9: Ja.
8: We gaan dit even afsluiten. Wil je je eigen muziek toch even aankondigen?
9: Dat wil ik graag doen. En dan begin ik met een fantastische plaat, Wil. Ik heb gekozen voor Roanesse.
8: Ah.
9: Dat is toch wel een van de favoriete bands van Giel en mij. Daar zit zoveel emotie en gevoel in. En het dialect, wat je niet altijd volgt, maar je heel goed de sfeer in zo'n lied hoort. En het lied wat ik heb uitgekozen is Heilige Antonius.
8: Daar gaan we
9: en
8: naar
9: ik
8: luisteren.
9: Zou je later toelichten waarom ik dat uitgekozen heb.
8: Daar gaan we naar luisteren.
9: Oké, dankjewel.

0: U bent weer terug bij Gast uit de Streek. En mijn gast is Ellie van Wijk. En we gaan even verder met het gesprek, want je wilde nog even iets toevoegen aan Antonius.
1: Ja, het hele mooie lied van Roanesse. Waarom dit lied? Want ze hebben natuurlijk heel veel mooie liederen. Ik ben Antonia Petronella van Wijk.
0: Aha.
1: Dus dat schept een band. Maar ook de tekst in dit liedje. Dat het is beter iets moois te verliezen. Beter tuf te verliezen dan dat je het nooit had.
0: Aha.
1: En ja, dat vind ik zo'n ware tekst. Zo'n mooie tekst. Dus ik voel me hier thuis bij. Dus als ik een lied mag uitkiezen, dan was het zeker deze.
0: Bij deze hebben we ervan genoten.
1: Dank je wel.
0: Het is ook een mooi stukje muziek. Roanesse is natuurlijk fantastisch.
1: Ja.
0: Kan niet anders.
1: Ja.
0: Maar ik ga even terug naar jouw jeugd. Want je hebt natuurlijk ook broers en zussen.
1: Heb ik zeker.
0: Ja?
1: Ik heb een oudere broer, André. Zelf ben ik dan de tweede. En een jongere broer en zus, Frank en Shani. En ja, we zijn allemaal zo in de 50, begin 60. Goh, dus, wat klinkt dat oud, zeg?
0: Nou, eigenlijk niet. Ik vind het een mooie leeftijd.
1: Het is een hartstikke mooie
0: leeftijd. Dat bedoel ik. Ja hoor.
1: Ja.
0: En je broers en zussen die wonen ook allemaal bij elkaar. Of tenminste niet op grote afstand.
1: Heel toevallig wonen ze alle drie in dezelfde Nederrijnse weg. Na misschien wat omzwervingen zijn ze daar weer. Zeker mijn zus die woont is in Vreeswijk. Maar die zijn uiteindelijk ook weer teruggekomen in de Nederrijnse weg.
0: Een beetje op het oude nest terug.
1: In de oude buurt, ja. Maar het is, ja, dat heb je hier natuurlijk in de Lange Linschoten ook. Het is echt een buurt en daar heb je een band mee.
0: Ja.
1: En dat is met de Nederrijnse weg op, of de Jutphaanse buurt, zoals ze dat noemen. We hebben bijvoorbeeld daar nog elke 5 jaar een heel groot buurtfeest van een weekend, een aantal dagen.
0: Okay.
1: En dan zie je weer alle oude buurtgenoten. En je hebt daar ook echt een band mee.
0: Ja.
1: Je ziet elkaar regelmatig ook bij feesten, verjaardagen, bed, oud en nieuw. En die band blijft. En die band raak je gelukkig ook niet kwijt. Dus het zegt echt wel iets van mijn jeugd daar. Toen ik ging stappen ook. Je gaat er met heel veel jongere meiden uit die buurt stappen. Je wordt lid van de KPJ. Daar ontmoet je elkaar. Het is een zeer hechte vriendschap die je daar opbouwt. En het is een levenslange vriendschap.
0: Dat geloof ik graag.
1: Ja.
0: Dat geloof ik echt graag. Want je bent nu door de middelbare school. En wat ben je toe gaan doen?
1: Toen wilde ik van alles doen, behalve verder leren.
0: Aha.
1: De wereld lonkte. Ik wilde reizen. Ik wilde weg. Ik wilde dingen doen.
0: Aha.
1: Maar goed, met het VWO zelf kun je natuurlijk ook niet alles. Of eigenlijk helemaal niks. Dus ik koos voor de kortste weg en ik ging naar Schoevers. Toen was nog de tijd Schoevers. Als je Schoevers had, dan had je gegarandeerd een baan. En dat was eind jaren 70, begin jaren 80. Werkgelegenheid was niet optimaal. Werkeloosheid was zeker onder jongeren. Ik wil niet zeggen fors, maar er was best wel een werkeloosheid.
0: Ja.
1: Dus 1 en 1 is 2. Ik denk, een korte school, die ga ik doen. En dan heb ik zeker een baan. Nou ja, het plan was goed. En de uitvoering ook. Het werk was niet echt mijn werk, geloof ik. Ik ben niet echt van de directie, secretaresse of de ondersteuning. Maar het was wel de opstap naar de Rabobank.
0: Ah.
1: Daar ben ik in 81 ben ik daar gaan werken. En begonnen als secretaresse.
0: Aha.
1: En nou ja, dat was een hele mooie opstap naar heel veel andere banen binnen de bank. Maar het begin was absoluut een secretaressebaan.
0: Aha. Je had het zo mooi over de KPJ. Dat is Katholieke Plattelandsjongeren.
1: Ja.
0: Heb ik dat goed?
1: Klopt, ja.
0: En daar heb je waanzinnig van genoten.
1: Ja.
0: Zo te zien.
1: Ja.
0: Want toen je het zei, dacht ik van, daar wil ik meer van weten.
1: Ja, nee, de KPJ, dat is in heel veel plaatsen in Nederland en zeker in het Utrechtse, had iedere plaats zijn eigen afdeling. En Jutphaas had een

0: een plaatselijke afdeling met een regionale binding. Ja, en daar ontmoette je vrienden en wat ik net zei, vriendschappen voor het leven.
1: Ja, ja, geweldig.
0: Ja.
1: Zijn er nog, ja, je zegt vriendschappen voor het leven, dus je hebt met verschillende toch nog wel contact?
0: Ja, zeker.
1: Ja?
0: Zeker, zeker, zeker.
1: Dat is leuk.
0: Ik heb mijn beste vriendinnen, dat zijn vriendinnen die ik... wij kennen elkaar vanaf de lagere school. En nou ja, van daaruit niet de middelbare school, maar wel de KPJ-tijd. En nou ja, dan krijg je kinderen en nou, je bent elkaar niet alleen blijven volgen, maar die intense vriendschap bleef.
1: Die bleef, dat is fantastisch.
0: Ja. En vorig jaar hadden we met z'n drieën nog een fantastisch feest, want toen werden we alle drie 60.
1: Ah, kijk eens. Dus toen sloot je dus eigenlijk de Roaring 50s af.
0: Ja, Roaring 50s, ja, oké. Okay. Hoe zullen we dan de 60s noemen?
1: De beste leeftijd, de sweet
0: 60s. De sweet 60s.
1: Ja, hoor, absoluut. Absoluut, want het is een heel andere, het is een heel ander gevoel.
0: Oh, dat vond ik niet.
1: Nee?
0: Nee.
1: Oké.
0: Okay. Nee. Okay. Ik vond dat er niet heel veel zat tussen 59 en 60. Maar misschien dat ik er over 10 jaar anders over denk. Dat zou kunnen.
1: Ja, nee, maar dat is... Weet je, iedereen heeft zo zijn eigen invulling daaraan.
0: Ja.
1: En als je dan zegt van ik ben net 60 geworden... dan denk ik van nou, dat is een mooie leeftijd.
0: Ja, vind ik ook echt.
1: En dan heb je toch wel een heleboel dingen voltooid.
0: Ja.
1: De kinderen zijn al wat groter, deur uit.
0: Ja, en het biedt weer heel veel nieuwe mogelijkheden,
1: ja,
0: en nieuwe kansen.
1: Ja, ja, absoluut. Want ja... Terugkomende op, je hebt de Rabobank gewerkt. Je hebt daar natuurlijk in een accountmanagement gezeten, neem ik aan.
0: Nee, niet in het accountmanagement. Accountmanagement was meer de commerciële tak van sport.
1: Oh.
0: Ik ging meer de juridische kant op. Was ik werkzaam bij juridische zaken of afdeling legal, zoals ze het daar noemen.
1: Ja.
0: En ja, daar had ik een fantastische baan. De juridische advisering, structurering van financieringen, van transacties, van aanspreekpunt, van heel veel businesslijnen. Een grote diversiteit aan businesslijnen. Of dat het nou nationaal, internationaal, TCF, Trade Services, echt fantastisch.
1: Ja.
0: Dus dat was, ja, dat was echt een hele mooie baan.
1: Het was helemaal een mooie baan, maar daar ben je mee gestopt? Ben je iets anders gaan doen?
0: Ik zit sinds 2019 in de ondernemingsraad van de Rabobank. En het juridische werk deed ik ook alweer, ik denk een jaar of 15, 16. En ja, dat was prima, maar op een gegeven ogenblik zoek je ook weer wat anders. En toen kwam dit op mijn pad. Ik denk, ja, vind ik dit leuk? Is dat wat voor me? De ondernemingsraad, het zei mij niet zo heel veel. Maar ik ging toch eens praten met wat mensen. En ja, het is natuurlijk een fantastische baan om een nog betere kijk op het bedrijf te kunnen hebben. Om echt iets te kunnen doen voor medewerker en bedrijf. En ja, 2019 en 2020 kwam natuurlijk COVID.
1: Ja.
0: Een mega crisis.
1: Absoluut.
0: En daarin gebeurde heel veel met de manier van werken.
1: Ja.
0: Met het thuiswerken, met ja, een andere manier van werken. Als ik jou zeg, Wil, dat toen ik zwanger werd, dat was in begin jaren 90. Toen kon je nog niet parttime werken.
1: Dat is waar.
0: Het was fulltime werken, 5 dagen per week.
1: Ja.
0: Van 5 of van 8 tot 5. Of, nou ja, maar in ieder geval 5 vaste dagen op kantoor.
1: Ja.
0: En ik wilde parttime werken. Want 5 dagen per week. En ja, we hadden thuis natuurlijk een boerderij. Dus ik denk, ja, ik blijf niet fulltime werken. Dat vond ik geen optie.
1: Nee.
0: Maar ik moest echt wel nadenken van hoe dan een parttime baan in te vullen. Want ik kon niet parttime werken. En uiteindelijk een collega van mij die wilde om andere reden wilde hij parttime werken. En toen hebben we dit aangeboden als een duobaan. Dat was ook weer helemaal nieuw. Hoe kon dat nu? 2 mensen op 1 baan. Maar het was ook in de tijd van inkrimping. En mijn toenmalig leidinggever die dacht van ja, dan behoud ik 2 ervaren mensen. En ik kan wel 1 FTE schrappen. Dus voor hem was het een praktische invulling van krimp. En voor ons was het echt een uitdaging en een gigantische mogelijkheid om iets neer te zetten. En dat deden we ook. En nou ja, ik kon parttime werken. Mijn collega kon ook parttime werken. Het werkte prima. Maar ik wil hiermee maar aangeven hoe anders de tijd toen was.
1: Absoluut.
0: Hoe het later werd en zoals nu. Maar dat is ook

0: ik door COVID het thuiswerken.
1: Ja, ja. En hier, sluiten we het even mee af, want anders zitten we straks te kort in onze tijd. Want je hebt weer een mooi stukje muziek uitgezocht en ik wil graag weten wat je daar bedacht hebt.
0: Ja, Wil, ik vind het heel lastig kiezen, want ik heb 5 nummers. En dan kom ik op een aantal groepen en dat zijn Supertramp, CCR, Dire Straits, Fleetwood Mac. Allemaal hele grote namen en fantastische nummers. En uiteindelijk heb ik gekozen voor Fleetwood Mac, Go Your Own Way.
1: Gaan we draaien.
0: Oké, graag. Geniet ervan.

0: En dan ben ik weer terug. Gast uit de streek en mijn gast Ellie van Wijk. We hebben het natuurlijk heel uitgebreid gehad over jouw werkzame leven. Dat is natuurlijk nog steeds zo. En je vertelde in het vorige stuk dat je wilde part-time gaan werken. En dat het ook bijzonder lukte met een collega. Waarom was dat, dat je part-time wilde werken?
1: Om toch die verbondenheid met het werkzame leven te houden. Dat,
0: ja.
1: Dat bood en biedt mij ontzettend veel uitdaging. Ik hou er enorm van om op meerdere fronten tegelijkertijd actief te zijn. En ik wist uiteraard niet hoe het was om kinderen te hebben en een gezin te hebben en wat voor zorg en betrokkenheid daar allemaal uit voor zou komen. Dat wist je niet. Maar het werkend leven en de uitdagingen en de mogelijkheden die je daarbij krijgt,
0: ja,
1: dat vond ik enorm. Een hele andere kijk op ondernemingen, op werelden. Ik kon ook reizen vanuit mijn functie. Ja, dat trok mij enorm en dat boeide mij. Het gaf mij weer een hele andere kijk op weer een onderdeel van het leven, van de maatschappij.
0: Ja.
1: En daarin kon ik dan weer groeien.
0: Ja.
1: En dat was voor mij een enorme uitdaging. En ik wist natuurlijk niet hoe het was om kinderen te hebben.
0: Nee, want je hebt kinderen, dat is duidelijk.
1: Ja, ik heb twee fantastische kinderen, Wil.
0: Kijk, ja. Zoon en dochters?
1: Ik heb een zoon en een dochter.
0: Kijk.
1: Annabel, de oudste, die is 29. En Jelle, die is 27. Twee fantastische kinderen.
0: Ja, allebei
1: ben ik ontzettend
0: de deur
1: blij mee. Ja.
0: Ik kan me voorstellen, allebei de deur uit, allebei.
1: Allebei de deur uit, allebei een fantastische partner. Daar droom je als ouders van.
0: Kun je niet beter wensen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Maar het was ook een hele mooie tijd, hè, toen de kinderen klein waren. Ik zeg wel eens tegen ze, het was ook, we hadden het net over een kleine wereld, maar toen was je wereld natuurlijk ook een stuk kleiner.
0: Ja.
1: Want je was thuis, je ging naar de lagere school, je kende de vriendjes en de vriendinnetjes van je kinderen.
0: Ja.
1: De geborgenheid stond daar ook weer op een heel mooi punt.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: Want je was er gewoon.
1: Ik was daar, behalve als ik aan het werk was, was
0: ja,
1: ik absoluut
0: was je er
1: thuis.
0: Gewoon? Ja,
1: zeker.
0: Heerlijk.
1: Ja.
0: En dat hier in Snelrewaard.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk ook toch wel iets wat je mee mag nemen.
1: Ja, klopt. En Snelrewaard, we hebben het natuurlijk gehad over de Jutphaanse buurt. Maar dat vond ik hier natuurlijk ook weer terug. Hè?
0: Ja.
1: Dit is ook in een hele mooie buurt. Een buurt met een enorme band onderling. Waar mensen klaarstaan voor elkaar. Waar ook weer diepe vriendschappen uit voortvloeien.
0: Ja.
1: En dat trekt me.
0: Ja.
1: En daar voel ik me goed bij. En daar steek ik ook tijd in.
0: Ja, absoluut. Dat begrijp ik. Wat ben je daarna gaan doen? Want je hebt dus bij de Rabobank gewerkt. Want dan gaan we even terug naar je werkzame leven. Je bent nog niet gestopt, neem ik aan?
1: Nee. En ik werk nog altijd bij de Rabobank, Wil.
0: Nog
1: maar
0: steeds?
1: In 2019 maakte ik dus de overstap
0: naar de ondernemingsraad.
1: Naar de ondernemingsraad.
0: Juist, dat was hem.
1: En dat was, wat ik eerder zei. Je krijgt van daaruit, ik dacht dat ik de bank redelijk kende. Ja, want vanuit legal heel veel business lines. En nee, Ellie kende de bank wel. Dat was helemaal niet zo.
0: Nee?
1: Nee, en dan krijg je vanuit een heel ander perspectief. Want de OR is toch een aparte stakeholder. Is onafhankelijk.
0: Ja.
1: Je kan vanuit een onafhankelijke hoek kun je gevraagd en ongevraagd het bedrijf adviseren.
0: Mm-hmm.
1: Over velerlei vraagstukken. Kun je iets doen voor de medewerker? Dat is natuurlijk ontzettend gaaf. En leer je de bank veel beter kennen. En praat je ook mee over welke richting de bank op moet. En we hebben het net even kort aangestipt. Maar corona, of de COVID-crisis, dat was natuurlijk een ongekende crisis.
0: Absoluut.
1: Zeker ook binnen de bank. Enerzijds voor de medewerkers. Die echt letterlijk van de een op de andere dag thuis kwamen te zitten.
0: Ja.
1: Het was thuiswerken. En daar waar het binnen de Rabobank op kantoor werken, dat was de standaard. Incidenteel en bij uitzondering kon je en mocht je thuiswerken. Maar men wilde nog altijd wel zien wat de medewerkers deden. Dus het was op kantoor en echt van de een op de andere dag thuiswerken. Dat was voor de medewerker revolutionair.
0: Ja, absoluut.
1: Voor de klanten.
0: Mm-hmm.
1: Ook de klantbediening zelf. Maar ook de rentabiliteit van klanten. Denk aan horeca.
0: Ja.
1: Dus het had vanuit vele invalshoeken was het ook voor de Rabobank een crisistijd. En als OR mochten wij in het crisisteam meepraten. En persoonlijk praatte ik mee over het nieuwe werken. Dat noemden wij Rabo at Anywhere. Van hoe willen we dat nieuwe werken vormgeven?
0: Ja.
1: Is dit nu niet de uitgelezen kans om in één keer die stap te zetten naar veel en veel meer thuiswerken? Want dat er ooit zou moeten komen, dat wisten we in 2019 ook wel. Maar dat zou, want het is heel lastig om iets wat zo ingeburgerd is, om dat los te laten en te veranderen. Mm. Verandering is weerstand.
0: Ja.
1: En nu kwam door COVID. COVID was eigenlijk ook weer een kans. Was een kans om dat nieuwe werken, niet in één keer, want je moet het altijd stap voor stap doen, maar wel vorm te geven. En die reis samen met de medewerker te kunnen maken. En het grote voordeel was dat de medewerker in dit geval ook wist en ervaring had met het thuiswerken.
0: Ja,
1: nu en dat wel. Dat ook weer heel veel mogelijkheden biedt. Collega's die ook andere kanten, hè, dat medewerkers het juist niet bol konden werken om vanuit huis te werken en enorm collega's misten en de uitdaging van het kantoor misten en het netwerk misten. Dat was absoluut ook de andere kant en daar moeten we oog voor blijven houden. Maar de andere kant was ook wel de flexibiliteit.
0: Ja.
1: Hè, dat je, ik heb collega's gehad die gingen naar het buitenland en konden van daaruit werken. En dat kan natuurlijk maar een bepaald aantal maanden. Maar het bood ook weer mogelijkheden, veel meer flexibiliteit. Maar ook weer onmogelijkheden als je natuurlijk een wat kleiner huis hebt of je hebt kinderen thuis.
0: Ja.
1: En mind you, begin COVID, toen ook de scholen dicht waren.
0: Ja, ook dat.
1: Dat je met z'n allen thuis was en kinderen thuis, dat was voor ouders ook geen pretje. Dus er zitten heel veel kanten aan, maar ook uitdagingen en zeker ook kansen. En die kansen, die hebben we binnen de OR opgepakt middels Rabo at Anywhere.
0: Kun je nagaan wat dat allemaal teweeg kan brengen?
1: Enorm.
0: Enorm
1: veel.
0: Enorm.
1: Ja.
0: Kijk, want natuurlijk als ondernemingsraad betekent je ook heel veel. Niet alleen voor de maatschappij, maar ook voor de mensen.
1: Voor de medewerkers.
0: Juist,
1: hè?
0: Is het voor de medewerkers. Ja.
1: Ja. Ja, er zitten uiteraard twee kanten aan.
0: Ja.
1: Het belang van het bedrijf. Want zonder bedrijf, of zonder Rabobank, geen medewerkers.
0: Nee.
1: Maar zeker ook omgekeerd.
0: Andersom.
1: De medewerkers zijn nog altijd het belangrijkste asset van het bedrijf.
0: Ik kom weer even heel ver terug in het eerste stukje dat je zei van, ik ben dus op een gegeven moment aan de juridische kant gaan werken.
1: Ja.
0: Dat heeft jou natuurlijk wel heel veel voordeel gebracht. Zeker in deze ondernemingsraad. En je weet natuurlijk ontzettend goed daardoor hoe het reilt en zeilt. En wat de mogelijkheden kunnen zijn. Of zouden kunnen zijn.
1: Ja, maar dan heb je het vanuit de wetstekst.
0: Dan heb ik het vanuit de wetstekst.
1: Ja, ook dat is een basis.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat je die basis, die heb je nodig, maar je hebt veel meer een overkoepelende kijk nodig.
0: Uh-huh.
1: Een connecting the dots is het veel meer.
0: Ja.
1: Het is ook een bepaalde gezamenlijke visie hebben. Waar gaat die Rabobank heen?
0: Uh-huh.
1: Wat zijn maatschappelijke trends waar je rekening mee moet houden? Zoals bijvoorbeeld nu is ook een maatschappelijke trend de love for talent.
0: Mm-hmm.
1: De juist hele krappe arbeidsmarkt. He, daar dat we, nou zeg in 2016, 17 hadden we nog een mega grote krimp. En ook de juridische fusie in 2016 van de Rabobanken. Van 145 Rabobanken, coöperatieve Rabobanken in den landen, gingen we naar één Rabobank. Nou, dat was een enorme grote stap. En van daaruit, zoals nu, ben je een Rabobank. Je bent aan het uitbreiden, globally ook. Maar je moet ook kijken hoe je de medewerkers het beste aan je kunt blijven binden. Omdat er nu weer zo'n hele krappe arbeidsmarkt is.
0: Ja. Als ik jou zo hoor, dan roert het menselijk aspect jou enorm.
1: Ja.
0: He, want het is natuurlijk, ik kan me voorstellen dat je mensen moet aansturen. Want het is, als ik het dus gewoon naar de heer Ben Janneke ga, je stuurt mensen aan, je zorgt dat de bank goed reilt en zeilt, goed met zijn personeel om kan gaan, dat de voorzieningen voor de mensen ook allemaal goed geregeld zijn, zodat het allemaal goed functioneert. Ja, dat moet een uitdaging zijn van hier tot Tokio.
1: Ja, dat is het ook. Het is een uitdaging, het is een verantwoordelijkheid. Maar ik stuur geen mensen aan, maar als OR heb je wel zitting in een bepaald lichaam.
0: Ja, precies.
1: Wat een bepaalde rol kan en soms ook moet pakken.
0: Dat bedoel ik.
1: Moet pakken en daar ook lef in moet tonen.
0: Ja, ja.
1: Als je een ontwikkeling ziet binnen een bepaalde afdeling, Dat je dan ook jouw onafhankelijke rol inzet. Uh-huh. Om met het management te gaan praten.
0: Ja.
1: En om de vinger op de zere plek neer te leggen.
0: Maar je moet het als persoon ook kunnen.
1: Je moet het kunnen.
0: Kijk, ik bedoel, Ellie van Wijk moet het dan toch maar doen.
1: Ja.
0: He, daar gaat het om.
1: Ja, en het was in het begin natuurlijk rete eng.
0: Ja.
1: Ik bedoel, je zit daar met de groepsdirectie, je zit daar met de managementlagen.
0: Ja.
1: Zit je aan tafel.
0: Ja.
1: En nou ja, dan voer je het gesprek over de organisatie, de reorganisatie, over issues. Nou ja, wat er allemaal speelt. In het begin is dat eng.
0: Ja.
1: Later is dat boeiend. En wordt het ook een middel om zeker die medewerker verder te krijgen.
0: Dat is eigenlijk de meest belangrijke.
1: Vind ik wel.
0: Ja, absoluut. Wel.
1: En dat is natuurlijk ook in deze tijd wezenlijk, dat de medewerker moet zich ook blijven ontwikkelen.
0: Ja.
1: Die leercurves die gaan zo snel.
0: Mm-hmm.
1: Het is niet meer zo dat je 30 jaar hetzelfde werk kan doen zonder bij te leren. Absoluut niet. Je hebt het nu over 7 jaar max op een bepaalde baan en weer door. En zelfs in die bepaalde functie moet je continu bijleren. Wet en regelgeving, die wijzigingen gaan enorm snel.
0: Absoluut.
1: De maatschappelijke ontwikkelingen gaan heel erg snel.
0: Ja.
1: Dus wat dat er gaat, is het voor de medewerker ook een enorme uitdaging om het werk bij te houden.
0: Ja. De tijd zit er weer een beetje op. Wat gaat het snel?
1: Het gaat ontzettend snel.
0: Het gaat ontzettend snel, ja. Maar je hebt vast weer iets leuks klaarstaan. Of iets moois.
1: Ja, ik ga weer een beetje terug. Nou, beide. Ik ga weer een beetje terug in de tijd. En dan kom ik uit bij die fantastisch mooie jaren 60.
0: Aha.
1: Janis Joplin. Me en Bobby McPhee.
0: Kijk.
1: En Wil, daar zit zo'n mooie zin in. Want zij zingt op een gegeven ogenblik freedom. Freedom is just another word for nothing have to lose.
0: Fantastisch. En die gaan we draaien.
1: Oké. Okay. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Gast uit de streek, ja. Uit Snellerewaard, Ellie van Wijk. Ellie, nou heb ik een heleboel dingen van je gehoord die mij bijzonder boeien. En een van de dingen die mij boeit is jouw maatschappelijke betrokkenheid.
1: Zeker.
0: Dat komt uit alle stukken naar voren, ook jouw drive om iets te organiseren, mensen te begeleiden en in elk geval zorgen dat het goed neergezet wordt.
1: Ja.
0: Ik kan me niet voorstellen dat er niet iemand is die echt naar jou luistert.
1: Ja, dat moet je de andere mensen vragen.
0: Ja, precies. Maar die mensen zitten nu niet hier. Maar wat ik van jou wil weten, wat is jouw werkelijke hobby?
1: Mijn werkelijke hobby? Lastige vraag. Want de betrokkenheid, maatschappelijk of waar dan ook, dat is een uitdaging. Vind ik dat een hobby? Ik hoor wel eens mensen zeggen, de politiek is mijn hobby.
0: Ja.
1: Dat is niet zo. Politiek is een drijfveer, raadswerk is een ambt. Als je het hebt over hobby, is dat de schaarse vrije tijd die ik heb.
0: Ja.
1: Daarin wil ik sporten, daarin wil ik fietsen, daarin wil ik lezen.
0: Ja.
1: Vakantie gaan, uitrusten, wandelen.
0: Mm-hmm.
1: Maar de politiek, hè, dat boeit mij enorm. Besteed ik heel veel tijd aan. Dat is echt een geweldig vak om de maatschappij, om mensen, om je plaats, om die verder te brengen.
0: Ja. Ja, dat begrijp ik. Dat begrijp ik. En ik kan het ook aan je merken dat je daar heel erg mee bezig bent, gedreven bent om dat te doen.
1: Ja.
0: Maar weet je, als ik het over een hobby heb, dan ga ik heel, heel bazaal tennissen, fietsen, lopen. Heb je iets wat er echt uitspringt dat je zegt van dat vind ik nou leuk om te doen als ik dus me niet bezighoud met politiek of met andere issues?
1: Ja, dan is dat fietsen. En dat was vroeger was dat echt de bergen in, de Alpen in, de Pyreneeën in. Lange fietstochten maken. Nu is dat, doordat tijd lijkt het wel steeds minder wordt, is dat spinnen. Nog altijd zoveel mogelijk fietsen, zwemmen. Nu ook in het open water. Dat is,
0: In het open water? Nu?
1: Ja, zeker nu. Ja, zeker. Koud door wil.
0: Ja?
1: Klopt. Maar dat is ook, dat is weer nieuw en dat is een uitdaging. Dat is ook weer een bepaalde spanning. En ja, dat is heel gaaf.
0: Ja?
1: Ja.
0: Hoe koud is het water nu? Een graad of 8, 9?
1: Nee hoor, 3.
0: Echt waar?
1: Ja, afgelopen weekend was het 3 graden.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: En dan gaan jullie in de IJssel zwemmen?
1: Ja, wij zwemmen gewoon in de Hollandse IJssel.
0: Ja, want dat heb ik
1: en dan is zwemmen met 3 graden een heel groot woord, want dat doen we niet. Maar het is wel zo lang mogelijk in dat koude water blijven.
0: Je bedoelt even dobberen?
1: Ja.
0: Ja, ja, ongelooflijk. Ja. Ja, ik heb het een paar weken geleden gezien en toen dacht ik van, niet voor mij.
1: Ja.
0: Ik ben wat gewend hoor, daar niet van.
1: Ja.
0: Maar dat is mij te ver. Maar het is toch ook weer iets wat toch weer terugkomt, die uitdaging.
1: Het is een uitdaging, klopt.
0: Constant. Ja. En dat heb je natuurlijk ook in je politieke loopbaan.
1: Ja.
0: Want je bent natuurlijk al lang bij verbonden met een politieke partij.
1: Ja, ik was natuurlijk jarenlang lid van de VVD.
0: Ja.
1: Ik zat ook voor de VVD sinds 2006 in de gemeenteraad. En dat is heel enerverend werk. Boeiend. Het vergt ook veel van je.
0: Ja.
1: Ik denk dat heel veel mensen dat niet zien en dat ook niet weten. Maar ik neem mijn petje af voor elk raadslid dat in Oudewater of in welke plaats dan ook in de raad zit. Het is veel meer dan de vergadertijd. Afgezien ook van het inlezen van stukken. Wil je je werk goed doen, dan moet je naar de mensen toe, naar de verenigingen toe, naar de bedrijven toe. Je moet weten wat er speelt. Mensen schieten je ook aan, hè, komen bij je langs. En je moet er ook tegen kunnen dat je het echt nooit goed doet.
0: Ja, dat lijkt mij enorm.
1: Het is ondankbaar werk en tegelijkertijd ontzettend dankbaar. En dat is een tegenstelling, maar dat is het.
0: Ja.
1: Ik kan het niet anders zeggen. Het is een enorme tegenstelling. En je doet het absoluut niet voor jezelf.
0: Nee.
1: Je doet het omdat je iets wil doen voor de maatschappij, voor je medemens. En of het dan op een lokaal, regionaal of landelijk is, dat maakt niet uit. Je wil echt iets doen. Je wil, of een verandering wil je verder brengen. Dat is je drive.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar hoe ga je ermee om als dat behoorlijk tegen zit, dat iedereen, dat niemand je begrijpt of dat je het nooit goed doet? Hoe ga je ermee om?
1: Als je de indruk hebt dat je het niet goed doet,
0: ja.
1: dan ga je dat allereerst natuurlijk in je fractie ga je dat eens uitdiepen. Je hebt altijd natuurlijk een fractie, is een aantal mensen om je heen met wie je heel veel spart en discussieert. En natuurlijk zijn er onderwerpen die lastig liggen en waarin je een keuze moet maken. En dan kan het ook zijn dat je niet op de goede weg zit. Maar altijd de verbinding blijven houden met heel veel andere mensen.
0: Ja.
1: Dat is het allerbelangrijkste. Je moet niet op dat eiland blijven zitten, niet in een bubbel blijven. Je moet voelsprieten hebben, je moet weten wat er leeft, welke kant het op wil gaan. En daarin moet je een keus maken. Ik bedoel, niemand gaat diezelfde kant op. Maar je moet wel je realiseren wat een mogelijke weg is. Een gedragen weg.
0: Ja, ja.
1: Een gedragen weg. Die moet je zien te vinden.
0: Die moet je zien te vinden. Maar dat betekent...
1: En altijd sparren met het thuisfront. Hè? Dat is
0: het ding wat zeker is.
1: Dat is belangrijk.
0: Ja, het allerbelangrijkste neem ik aan. Maar dat betekent ook dat je altijd een beetje verder moet kijken dan je neus lang is, richting toekomst.
1: Ja, klopt.
0: Ja?
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk niet altijd zaligmakend.
1: Nee, dat is een inschatting.
0: Ja?
1: We hebben hier natuurlijk, als ik terugkijk naar Oudewater, hebben we ook de bestuurlijke samenwerking met Woerden gehad als onderwerp. En moest je daarin niet gelijk een stap verder gaan? Moest je niet behalve tot een ambtelijke samenwerking ook tot een bestuurlijke samenwerking komen? En dat was een hele lastige. Want je moet doen wat goed voor Oudewater is. Maar bij mij, als ik het even persoonlijk zie, zit nog altijd de diepste overtuiging dat in Oudewater zoveel potentieel zit. Dat wij dat voor een heel groot deel met de middelen die we nu hebben zelf kunnen. Een overweging daarbij was ook, als je het even toespitst op Woerden. Woerden is natuurlijk van een andere grootte, andere achtergrond.
0: Ja.
1: Is totaal anders als Oudewater. Zou dat, als je dat al zou willen, wel een goede samenwerking zijn? Zou dat niet een volkomen ongelijkwaardige samenwerking zijn? Dat waren natuurlijk wel vraagstukken waar je niet direct in de raad, maar wel op de achtergrond druk mee bezig was. Wat is het beste voor Oudewater?
0: Ja.
1: En het was toen natuurlijk elementair.
0: Ja, duidelijk. Maar je zei het daarnet van dat we eigenlijk in staat zijn om het best zelf te kunnen doen. Waarom doen we het niet zelf?
1: We doen het zelf.
0: Dat wou ik zeggen.
1: We doen het zelf.
0: Ja, ja. Helemaal.
1: Ja.
0: En ja, daar zitten natuurlijk ook uitschieters. He, zoals het nu opnieuw samengesteld is met de groep die er nu zit, met nieuwe partijen erbij, lijkt me dat ook niet altijd even makkelijk. Want die moeten ook weer helemaal in dat systeem komen.
1: Je bedoelt progressief Oudewater
0: als nieuwe partij in de raad? Ja?
1: Maar Wil, elke raad is anders. Elke samenstelling is anders. En volgens mij maakt het niet zo heel veel uit of dat er nu een nieuwe fractie bij komt. De mensen doen het, hè?
0: Dat ben ik met je eens.
1: En het zijn elke keer, of de meeste keren, komen er andere mensen bij.
0: Mm-hmm.
1: En die geven een andere invulling aan het raadswerk. En iedere raad in samenstelling is anders. Het college is vaak anders.
0: Ook dat.
1: De mens doet het.
0: Maar
1: en het mooie van de lokale raad, dus de gemeenteraad, is... Mm-hmm. Het is echt samenwerken met mensen. We hebben als fractie gehad hier in Oudewater VVD en D66.
0: Samen, geloof ik, hè?
1: Samen. Ja. We waren één fractie. Ja. In een tijd dat landelijk niet ging niet zou gaan.
0: Nee.
1: Maar mijn standpunt was altijd, ja, je werkt samen met mensen.
0: Juist.
1: En die doen het. En de lokale problematiek is natuurlijk ook totaal iets anders als landelijk. Maar met mensen werk je samen. En dat is in een raad ook.
0: Met
1: en iedere nieuwe raad brengt weer een andere dynamiek.
0: Ja.
1: Een andere uitdaging met zich mee.
0: Nee, dat is duidelijk. Maar waar het mij om gaat, is het menselijke aspect daarbij.
1: Ja.
0: Je hebt met mensen te maken.
1: Ja.
0: En dat moet natuurlijk ook van jou uit, van jouw partij, niet direct, maar van jou uit, toch wel op hetzelfde niveau terechtkomen.
1: Ja, klopt.
0: Dus dat was mijn vraag.
1: Ja, het is altijd mensenwerk. En het is, wil je een voorstel verder brengen, dan zoek je naar een meerderheid. En dan kun je dat op een persoonlijke wijze doen of op heel veel andere wijzes. Maar je hebt altijd mensen nodig.
0: Als ik het zo hoor, dan ben je daar zo bij betrokken.
1: Ja.
0: En is dat ook iets wat jij met hart en ziel doet? Net als de nieuwe uitdaging die je bent aangegaan met de BBB, de Boerenburgerbeweging.
1: Ja. Ja, het raadswerk deed ik met hart en ziel. En ik dacht altijd van, nou, maar ik ga nog vaak in die raadzaal komen. En zeker de leuke fractie, daar ga ik zeker nog af en toe buurten. Wil, het kwam er helemaal niet van. En dat had niets te maken met dat ik de raad niet leuk zou vinden. Helemaal niet. Maar ik sprong in het diepe als je het hebt over de BBB,
0: ja.
1: Nieuwe partij.
0: Ja.
1: Ik ben daar de landelijk secretaris van. De BBB groeit, de BBB bloeit, de BBB is zo groot aan het worden. Dus het is bijna een fulltime baan,
0: ja.
1: Om het bestuurswerk te doen.
0: Maar de boerenburgerbeweging, dat is ook iets dat voelt op mij, jou nu meemaken, als iets wat ook nog uit jouw verleden komt. Het boeren,
1: jazeker.
0: En al dat soort zaken, dat is natuurlijk nou, ook iets wat meespeelt. Hè?
1: Waar we het net over hadden, de stad en het platteland.
0: Juist, ja.
1: En ik ben natuurlijk de liberaal in hart en nieren.
0: Ja.
1: Jarenlang voelde ik me heel thuis bij de VVD. Dat het gevoel werd al minder. En toen kwam de BBB langs en toen dacht ik, ja, deze partij ligt zo dicht bij mijn hart.
0: Kijk.
1: En daar wil je dan onderdeel van uitmaken. En daar kan ik dan ook echt, zeker in die opbouwende fase, heel veel brengen, heel veel toevoegen. En dat voelt ook weer zo goed.
0: Ja.
1: Maar het is ook wel keihard werken.
0: Dat hoort er gewoon bij. Dat hebben we natuurlijk altijd gedaan. Ellie van Wijk, ik heb genoten van met jou te babbelen. Het is alweer voorbij. Het gaat zo snel.
1: Het gaat vreselijk snel, Wil.
0: Ik wens je heel veel succes in de toekomst.
1: Dank je wel.
0: En ik hoop je nog zeker vaker tegen te komen. Maar ik wil nog even weten wat voor laatste muziekje we hebben.
1: Laatste muziek dan?
0: Laatste muziek. Nou, eigenlijk, je mag er twee aankondigen.
1: Ik mag er twee aankondigen.
0: Ja.
1: Nou, dat zijn twee totaal verschillende nummers.
0: Geen
1: maar
0: probleem.
1: Dat past misschien ook wel bij me. Bij de vele kanten die ik dan misschien in me heb. Dat is enerzijds, als je het hebt over de muziek, dan heb je het soms ook over kippenvel.
0: Ja.
1: En dit is een nummer waar ik telkens weer kippenvel bij krijg en van krijg. Dat is Judy Covington met Don't Cry For Me Argentina.
0: Ja, dat is nummer één.
1: Een fantastisch nummer. En het andere nummer, dat gaat weer terug naar het platteland. Dat zegt iets zeker ook over mijn jeugd. In de jaren 70, 80 ging ik vaak naar de achtergrond, naar de Achterhoek. Daar ging ik naar Normaal.
0: Aha.
1: En ik wens iedereen toe, blijf deur donderen.
0: Geweldig, dankjewel.
1: Jij bedankt, Wil, en een hele fijne dag.
0: Dankjewel.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het cruiseschip De Hondius is op weg naar Nederland. Eerder vanavond kon het schip niet vertrekken vanwege harde wind bij Tenerife. Passagiers zijn van boord. Het schip dat te kampen had met een uitbraak van het Hantavirus koerst naar Nederland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Het plan is dat ze naar Rotterdam varen. En het schip wordt daar over 5 dagen verwacht. En daar zal het gedesinfecteerd worden, gecontroleerd. Aan boord nu zitten nog zo'n 26 bemanningsleden.
1: En die varen mee naar Rotterdam. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere kleine flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland is niet op orde. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. En verder moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De Amerikaan die is aangeklaagd voor een moordpoging op president Trump tijdens het Correspondents' Dinner ontkent dat hij hem wilde doden. Vorige maand probeerde hij bij het evenement langs de beveiliging te rennen en vuurde schoten af. Dat staat allemaal op beeld, zegt deze rechtbankjournalist.
3: You know, I don't think they can deny that he was at the hotel, that he ran towards that magnetometer, that he was holding the gun. Anything we see on video, but they are going to say no, he was not attempting to assassinate the president.
1: Als hij wordt veroordeeld voor een moordpoging op de president, kan hij levenslang krijgen. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind. Aan de kust is kans op zware windstoten. Morgen begint de dag regenachtig. In de middag wordt het droger, wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
4: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
4: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
5: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
6: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zag voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwestad Radio.
7: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: De diagnose reuma. Dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
10: Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine. Het ziekenhuis had een van de hantaviruspatiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. Intussen is vanuit Tenerife een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie een Nederlander. Het 15-jarige meisje dat gisteren overleed toen ze de halve marathon van Leiden liep, was zeer sportief en had zich goed voorbereid op de loop. Dat laat haar familie weten. Zo'n 3 kilometer voor de finish zakte ze in elkaar. Ze werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Waarom ze onwel werd en of dat verband houdt met haar leeftijd is nog niet bekend. Deelnemers aan de halve marathon moeten volgens het reglement 16 jaar zijn. Dat was het meisje bijna. Fred Rutte is per direct opgestapt als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. Voor Rutte zat er dus niets anders op dan opstappen, zegt deze sportjournalist in Langs de Lijn.
2: Er valt weinig eer meer voor hem te behalen als hij 3 keer niet wint op het WK, wat helemaal niet gek zou zijn, want Curaçao debuteert en is geen extreem groot voetballand. Dan zou iedereen zeggen, ja, wat als Dick Advocaat er had gestaan?
1: De AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. Het weer vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland wat rustiger. De meeste buien trekken weg. Morgen eerst droog met af en toe zon. Later weer buien en het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
3: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanuit Tenerife is een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden van het cruiseschip Hondius onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie één Nederlander. Ook een arts en twee epidemiologen die op het schip waren, zitten op de vlucht. Alle cruisepassagiers zijn nu van boord. Een kleine groep bemanningsleden vaart het schip nu naar Rotterdam. Het Radboud UMC in Nijmegen meldt dat 12 medewerkers 6 weken in quarantaine gaan. Het ziekenhuis had een van de hantaviruspatiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor witwassen van geld. Andriy Yermak is mogelijk betrokken bij een groot omkoopschandaal rond het Oekraïense staatsenergiebedrijf. Na een huiszoeking in november stapte Yermak al op. Zijn positie was inmiddels onhoudbaar geworden. De Libris Literatuurprijs is dit jaar gewonnen door Bert Natter voor zijn boek Aan het einde van de oorlog. Dat is zojuist bekendgemaakt in Nieuwsuur. Juryvoorzitter Norrie Beyer zegt dat Natter met zijn roman op weergaloze wijze laat zien dat de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog nog niet allemaal zijn verteld. Het verhaal speelt zich af rond een concentratiekamp waar gezocht wordt naar de 11-jarige zoon van de kampcommandant. Het lijkt erop dat het lange baanschaatsen op de Olympische Spelen van 2030 in Tialf gehouden gaat worden. Het organisatiecomité van de Winterspelen gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. De Winterspelen zijn in de Franse Alpen, maar Frankrijk heeft geen overdekte 400 meter baan. Over een maand weet Tialf of er groen licht komt. Het weer. Vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland is het rustiger. De meeste buien trekken dan weg. Morgen is het eerst droog met af en toe zon. Later volgen weer buien. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dinsdagavond 8 uur.
3: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
2: Dinsdagavond 8 uur.
3: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
2: Dinsdagavond 8 uur.
3: De muziekexperts. Live op BR6.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
6: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
7: Altijd dichtbij.
8: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het hantavirus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en vlogen naar huis, waar velen van hen in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Vanaf Tenerife is ook weer een tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius vertrokken naar Nederland. De vlucht is onderweg naar Eindhoven. Vanaf daar worden de opvarenden naar huis gebracht. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Ze zijn de laatste opvarenden die van het cruiseschip Hondius werden geëvacueerd. Kwetsbare gezinnen kunnen in de problemen komen als ze moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen gaan betalen voor de uitstoot van hun gas, benzine en dieselgebruik. Wie een cv-ketel en een benzineauto heeft, betaalt daardoor tot tientallen euro's extra per maand. De bedoeling is dat daardoor mensen overstappen op een warmtepomp of een elektrische auto, maar niet iedereen kan die betalen. De onderzoekers zeggen dat de overheid daarom in actie moet komen om die gezinnen te helpen. De toekomst van de Britse premier Starmer hangt aan een zijden draadje. 70 van zijn partijgenoten in het parlement eisen dat Starmer opstapt. Zijn Labour-partij presteerde slecht bij de lokale verkiezingen in het VK afgelopen weekend. De rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage won juist flink. Vanochtend probeerde Starmer nog zijn partij te verzekeren dat hij de juiste man op de juiste plek is. Maar de druk op hem om op te stappen wordt steeds groter. Ook meerdere ministers zouden Starmer nu hebben gevraagd na te denken over een vertrek. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog, twaait wel flink, bij een graad of 6. Morgen zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
5: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 1 uur.
1: Citydijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste twee vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus was uitgebroken. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen een half uur geleden aan in Nederland. Aan boord van een van de vliegtuigen zijn 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder naar Australië gevlogen. Het cruiseschip is ook onderweg naar Nederland. De Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam. Minister Letschert grijpt niet in bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letschert noemt die conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. Arme gezinnen kunnen in de problemen komen door een Europese CO2-heffing, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen betalen voor de uitstoot die veroorzaakt wordt door het gebruik van gas, benzine en diesel. Die extra kosten zijn er niet voor iemand die bijvoorbeeld een elektrische auto heeft. Maar niet iedereen kan die overstap betalen. Het PBL zegt dat de overheid deze gezinnen moet helpen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om een ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon namelijk niet worden gegarandeerd. Het weer, vooral in het noordoosten, nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Morgen zon en wolken. Het blijft op de meeste plaatsen daarbij droog. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed, informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Hallo, met Kees. Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
5: Wel eens aan een hulphond gedacht?
6: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
7: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal bemanningsleden is ook achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. Minister Letchert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letchert noemt de conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. De Venezolaanse interim-president Rodriguez heeft een bezoek gebracht aan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze was er persoonlijk heen gereisd om in de rechtszaal te zeggen dat Venezuela de bevoegdheid van het hof niet erkent. Het gerechtshof in Den Haag buigt zich momenteel over een zaak tussen Venezuela en Guyana. Beide landen claimen dat een gebied op de grens dat rijk is aan olie en goud bij hen hoort. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela een uitspraak in de zaak sowieso naast zich neer zal leggen. Twee Amerikaanse politieagenten willen een schadevergoeding van de acteurs Ben Affleck en Matt Damon, omdat hun film te veel op een echte politiezaak zou lijken. De film werd gebaseerd op een zaak in 2016, waaraan de agenten hadden meegewerkt. Maar niet alles wat in de film te zien is, is ook echt gebeurd. En de agenten vrezen daarom reputatieschade. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog. Het waait wel flink bij een graad of 6. Overdag zon en wolken. Het blijft droog op de meeste plaatsen en het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
2: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
3: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
2: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
3: Het is niet te geloven, hij zit erin!
2: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
4: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
2: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
5: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
2: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
6: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
10: Op